0: Goeienacht. De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is nog niet genoeg, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. Ondernemers zijn bezorgd over Wero, de dienst die Ideal gaat opvolgen, meldt de Telegraaf. Wero gaat namelijk veel hogere transactiekosten rekenen dan zijn voorganger. Ondernemers vrezen dat ze moeten doorberekenen aan hun klanten. Wero zegt dat hun transactiekosten ongeveer even hoog zijn als die van andere betaaldiensten. De bouw van een enorme triomfboog in Texas begint over 2 weken, zegt de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken. De boog moet ruim 76 meter hoog worden, een stuk groter dan bijvoorbeeld de Arc de Triomphe in Parijs. Het is een lang gekoesterde wens van president Trump. En voor het eerst geeft een Nederlandse zangeres een eigen show in de Johan Cruijff Arena. Het is Roxy Dekker, die gisteren begon aan 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome een stukje verderop. Ze maakte het nieuws bekend met een filmpje waarin Louis van Gaal een rolletje speelde. Het concert is volgend jaar op 24 april. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind, daarvoor geldt ook code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. In het oosten van het land is de bouw- en metaalsector met een staking begonnen. Die duurt 24 uur. Ook worden er vandaag geen schepen afgehandeld in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Zeeland. De staking is tegen de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid.

0: Volgende week woensdag gaat om die reden ook het OV plat. Het dodental van de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. 18 mensen worden nog vermist. Afgelopen weekend zonk er een veerboot met honderden mensen aan boord. Het scheepswrak werd woensdag pas gevonden. Vrijwel alle slachtoffers kwamen uit Turkije of Noord-Cyprus. Premier Jette krijgt elke dag scheldpartijen over zich heen over zijn geaardheid. Het AD rekende uit dat 1 op de 20 reacties op zijn tweets homovijandig is. De meeste mensen die dat doen hebben doodgewone banen als ambtenaar of politieagent. Iemand beledigen om zijn geaardheid is tegen de regels van X, maar die grijpt niet in. En tennisser Botik van der Zandschulp is door naar de derde ronde van de US Open. Hij won in 3 sets verrassend van Alex de Minaur uit Australië. In de volgende ronde moet hij tegen de winnaar van de match tussen Zizou Bergs uit België en Jesper de Jong. Die partij is nog bezig. Het is onstuimig met aan de kusten stormachtige wind. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het flink gaan plensen. Voor de buien uit wordt het 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht. Dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Bij een haven in Vlaardingen zijn in een vrachtwagen 15 verstekelingen ontdekt. Er zaten ook 2 kinderen bij. Ze probeerden waarschijnlijk in de vrachtwagen mee te liften op de veerboot naar Engeland die daar vandaan vertrekt. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. Landbouworganisatie

0: TO zegt dat het gedwongen krimpen van de veestapel onbespreekbaar is. Een nieuw rapport zegt dat dat toch nodig is, omdat de stikstofplannen van het kabinet onvoldoende effect hebben. Verder zegt het LTO dat er met bepaalde zaken in het rapport geen rekening is gehouden. Het Witte Huis heeft een website gelanceerd waar je Trump-gerelateerde spelletjes kunt spelen. En die spelletjes zijn niet onomstreden. Zo is er een soort Tetris waarbij je een grensmuur moet bouwen, en een Snake-achtig spel waarbij je migranten het land uit moet zetten. En de stunt van Botik van de Zandschulp op de US Open. Hij versloeg in 3 sets de al 6e geplaatste Alex de Minaur en is door naar de 3e ronde. Daarin moet hij het opnemen tegen de Belg Zizou Bergs. Hij versloeg vannacht een andere Nederlander, Jesper de Jong. Het is onstuimig, met aan de kust een stormachtige wind. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het flink plensen. Voor de buien uit wordt het 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De beste 80's horen bij Joe. De Joe 80's Top 800. Zometeen om 7 uur gaat hij weer verder. Goedemorgen, dit is Joe.

0: Doobie Brothers, Long Train Running. Goedemorgen, vrijdagochtend. En het is 6 uur, we gaan beginnen aan de ochtendshow. Dit is jou. Met straks om 7 uur de ETI Stop 800. Nu het nieuws, Renske.
1: Goedemorgen. De stikstofplannen van het kabinet schieten nog te kort om de doelen voor 2035 te halen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in een nieuw rapport. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen om daarmee de natuur te beschermen. Boeren zijn er niet blij mee. Landbouworganisatie LTO noemt het zelfs onbespreekbaar. Weer zijn er wapens gevonden in het Gelderse Overasselt. Begin deze week was daar die veelbesproken schietpartij. Al de hele week wordt er onderzoek gedaan in en rond Overasselt. Het aantal arrestaties is wel bijgesteld. Niet 35, maar 34 mensen zijn opgepakt. Het dodental van de scheepsramp voor de kust van Cyprus is opgelopen tot 10. Afgelopen weekend zonk daar een veerboot met honderden mensen aan boord. Meer dan 200 mensen konden worden gered, maar 18 worden nog vermist. Vrijwel alle slachtoffers komen uit Turkije en Noord-Cyprus. En dan nog tennis, want een stunt op de US Open in New York. Botink van de Zandschulp heeft namelijk in 3 sets gewonnen van de nummer 7 van de wereld, de Australier Alex de Minaur. Dat is knap, want Botik wist nog nooit van hem te winnen.
2: Always had really difficult matches against Alex.

0: some top ones as well, some close matches. But today I served very well. I think that was the difference today. And yeah, very glad with this win.
1: Ja, in de derde ronde neemt Van de Zandschulpen nu op tegen de Belg Zizo Bergs, die vannacht te sterk was voor een andere Nederlander, Jesper de Jong. Krijg je nog het weer van Buienradar? We krijgen een grijze dag met af en toe ook een bui. Het wordt 18 tot 25 graden.

0: 80's. Top 800. Zometeen om 7 uur gaat hij weer verder. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
1: Ja hoor, daar zijn we weer. Sander, goedemorgen.
2: Een hele goedemorgen.
1: Elton John, deze er ook. Hier is I'm Still Standing.

0: je al spijt van?
1: Of? Ja, ik heb er al spijt van.
0: Oh, nou goed. Dan, ja. Dan doen we het gewoon weer zo.
1: Ja, het is leuk.
0: Goedemorgen, vrijdagochtend 4 september. Hartelijk welkom, daar zijn we. Met een, ik mag wel zeggen, bijzondere editie van de Koen en Sander Show. En waarom? Omdat we straks om 7 uur van start gaan met de laatste dag, de finale dag van de ETI's Top 800.
1: Absoluut, ja. Normaal zijn wij, als we die jaren 80 lijst doen natuurlijk, vanaf 9 uur volledig het teken van de lijst. Nu 2 uur eerder, dus dat betekent dat eigenlijk een 1 uurtje reguliere Koen is dan de show.
0: Ja.
1: En dan vanaf 7 uur. Maar wel leuk hoor, die Top 100. Dat is natuurlijk wel een beetje waar het om gaat. Het ging net over de US Open. Vanaf de halve finale, dan wordt het inderdaad echt dat je het je actiever gaat volgen.
0: Ja, klopt. Ja, dan wil je er niks van missen of zo. Terwijl ik ook de onderste regionen van de lijst ook altijd
1: wel vind. Hartstikke leuk. Ja, nou, sterker op die hele lijst is de moeite waard. Maar goed, als je nou toch naar iets toewerkt, spanning, sensatie, de top 10 is ook nog niet bekend. Ja, dan wil je toch weten van, staat misschien Volcano op 1 of 2?
0: Die vraag heb ik niet, hoor.
1: Nee? Nou, ze zijn nog niet geweest. Als je haar maar goed zit. En een beetje van een dit en een beetje
0: van dat.
1: Ja, dat waren wel klassiekers. Ja, dus het kan zomaar op nummer 1 en 2.
0: Ik vind dat je haar goed zit, overigens.
1: Dankjewel.
0: Ik wilde toch even bij jullie het net ophalen. Renske, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kijk, grappig, jij hebt het over je haar. Ik stond net natuurlijk voor de spiegel en dan even een douche gepakt en noem maar op. Ik ben dus weer helemaal terug bij de deo-roller.
1: De deo-roller?
0: Ja. Toen ik van mijn moeder mijn eerste deo'tje kreeg, was dat een roller. Maar dat vond ik dan heel. Dan dacht ik, ja, hallo. Iedereen heeft een spuitbus, weet je wel. Axe, 4x4. Ja, Afrika.
1: Afrika, ja.
0: Toen voelde je helemaal dat mannetje natuurlijk. In de kleedkamer van de gymzaal. Maar ik ben weer terug bij de roller.
1: Waarom?
0: Ja, dat is eigenlijk zoveel fijner.
1: Nou, dan mag je mij overtuigen.
0: Nou, omdat, kijk, als jij staat te spuiten, dan. Je zit altijd een beetje in je eigen. Het is sterker nog, als je bijvoorbeeld, dat heb ik dan niet 's morgens vroeg, maar als jij met je partner op hetzelfde moment daar in die badkamer staat, heeft die ander daar. Dat is gewoon helemaal niet fijn. Zo'n rolletje. Het is heel praktisch. En ik zie in mijn ooghoek, Sander. We hebben hier ook redactieleden. Ik zie er eentje hier mij helemaal ongeveer toejuichen. Die heeft hetzelfde. Ja.
1: Ja, het is een beetje de oplossing voor arme mensen, hè?
0: Kijk.
1: Ja.
0: Nee, maar ik vond het zelf ook een rare constatering, maar ik ben er blij mee.
1: Maar het is toch dat je, dan loop je voor je gevoel 6,5 uur met klotsende oksels.
0: Nee.
1: Gewoon dat natte, vieze, drapperige gevoel.
0: Wel nee.
1: Nee. Vind ik wel.
0: Hoe lang spuit jij al?
1: Ik doe.
0: Dat is een rare vraag, hoor, voor de vroege ochtend.
1: Ja. Nee, de enige reden waarom een roller bestaat, als mensen niet zoveel geld hebben. Kijk, als je op een sport zit, dan moet je de spuitbus met anderen delen. Hey, mag ik je deel even? Kijk, rollen ga je niet van iemand lenen.
0: Nee, dat ga je absoluut niet delen.
1: Nee, dus daarom is hij uitgevonden. Dat je niet hoeft te delen. Maar voor de rest is het gewoon de evolutie, de wetenschap heeft ons. We kunnen naar de maan en we hebben op een gegeven moment in 1982 bedacht. Hey, deel kan ook uit de spuitbus komen. Ze zijn massaal overgestapt. Ik spuit denk ik al een jaartje of 35.
0: En wanneer heb je voor het laatst een roller gebruikt?
1: Nou, ik heb dus een. Dat zal denk ik een. 4-5 maanden geleden zijn.
0: En daar had je nare ervaringen mee.
1: Ik heb dat dan in. Kijk, dat mag je dus wel mee het vliegtuig innemen. Als je handbagage hebt.
0: Precies.
1: En een spuitbus niet.
0: Ja.
1: Dus dan heb ik uit pure noodzaak zo'n ding. En dan gooi ik dat onder mijn oksels. En dan het liefst loop ik daar gewoon de hele dag met mijn hand om. Omdat die wind doorheen moet, die tocht. Ja. Het is gewoon zo'n vieze klats onder je oksels, dat.
0: Ja.
1: En je hebt altijd van die zeik. Scheer jij je oksels?
0: Nee.
1: Nee, bedoel ik, heb je van die zeiknatte haren de hele tijd?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee, ik heb.
1: Maar je moet ook niet 6,5 uur spuiten. Dus pst, pst. En klaar. Heerlijk. Je wappert als een lammetje in de wei.
0: Ja. Ik ben gewoon zo even een klein onderzoekje doen onder onze luisteraars. Ja. Die er natuurlijk al deze ochtend vroeg bij. Even, Renske, jij spuiten of rollen?
2: Spuiten.
0: Spuiten. We hebben 2 spuiters en 1 roller. En hoe is het gesteld?
1: Ja, en een van de redactie, ook een roller.
0: Ook een roller.
1: Ja, is toch armoede zien.

0: Sting.
1: Stinkt, bedoel je? Je deo.
0: Fields of Gold. In de Koen en Sander Show. Goedemorgen, 6:15. En ja, we zitten meteen al in een in een gesprek over deodorant.
1: Ja.
0: Ja, ik.
1: Nee, en sowieso vooropgesteld, gebruik het alsjeblieft.
0: Nou ja, dat is altijd wel lekker. Ja. Nou, god, er zijn erbij.
1: Nee, daarom is dat gesprek gelukkig voeren wij gelukkig niet. We gebruiken het allemaal. Of althans, hier in deze studio gelukkig. Maar een grote film, of ook mensen gebruiken het niet.
0: Nou, kijk, ik heb jarenlang gewoon gespoten. Dat vond ik, dat was gewoon de standaard. Sinds een tijdje ben ik terug bij de roller. Nooit gedacht, dat geef ik ook eerlijk toe. Maar het bevalt me prima. Ja. Het bevalt me echt beter dan zo'n vieze, zo'n spuiten dat je in die gore, in die loeft zit nog en die...
1: Zet toch even een raampje open?
0: Heb ik toch helemaal geen tijd voor.
1: Je hebt net of je je hele auto aan het overspuiten bent.
0: Nee, maar
1: het
0: toch...
1: Is gewoon even pst, klaar.
0: Ik vind het ook bloedirritant als dan mijn vriendin en ik... Pst, in de slaapkamer bijvoorbeeld. Dan denk ik, schat, doe dat even lekker in de badkamer.
1: Ja, maar
0: dat
1: doet ze dan om jou te pesten. Nee, dan heb jij misschien een lucht over je heen. Dat ze het wil maskeren. Daar gaan we het maandag weer over hebben. Over een lichaamsgeur.
0: De vraag is, ben je een roller of ben je een spuiter?
1: Ja.
0: Nou, we hebben weer een nationale discussie te pakken. Saskia.
2: Hey, Koen en Sander. Ja, team roller hoor. Ik ben een astma-patiënt. En er is niks zo vervelend als mensen die zelfs in een vliegtuig bijvoorbeeld hun spuitbusje gebruiken. Wil je mensen een astma-aanval bezorgen, doe vooral dat.
1: Ja.
0: Nou, dat kan ik me voorstellen.
1: Nee, daar kan je niks over zeggen. Dat is gewoon heel vervelend als je astma hebt.
3: Hey, wees blij dat de mensen wat gebruiken. Ja. Ik heb wel eens met mensen in de lift gestaan die helemaal niks gebruiken.
1: Ja, die heb je er ook bij.
0: Erg is dat, hè?
1: Ja, en zeg het maar eens tegen die mensen.
0: Ja, dat doe ik dan toch niet.
1: Nee, Paul?
0: Dat is van onze redactie.
4: Ik vind het altijd heerlijk om onder mijn oksels te rollen.
0: Ah. Ja. Dankjewel, Bert. Maar dit is een hele bijzondere, jongens. Voice appje van Max.
5: Hele goeiemorgen, jongens. Het spijt me zeer, maar ik gebruik helemaal geen deodorant. Ik heb namelijk een tatoeage in mijn linkeroksel zitten.
0: Ja.
1: Ja.
0: En nu heeft hij dus ook een foto gestuurd.
1: Ja.
0: Van de tatoeage.
1: Ja.
0: En dat is een enorm spinnenweb.
1: Ja. Ja, ik snap als je dan... een spinnenweb met een spin eraan. En als je dan deodorant gebruikt, dan gaat die spin dood.
0: Ja. Dat gaat het.
1: Valt hij naar beneden.
0: Ja, er zijn heel veel, ik moet zeggen, het is een beetje 50-50, heb ik het idee.
1: Ja, op de app zeker, daar kan ik niks tegen mengen. Ik heb even toch het ChatGPT-AI gevraagd. En dan staat er dat inderdaad in Nederland is het 50-50, min of meer. In wereldwijd wordt er wel iets meer gespoten, omdat ze dan bijvoorbeeld ook de rollen niet echt kennen. Maar de voor- en nadelen van de spuitbus. Voordeel, droog snel op de huid, voelt direct fris en koel aan. Nadeel, uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de spray... ongeveer 89% in de lucht verdwijnt in plaats van op de huid terecht te komen.
0: Dat is precies.
1: Ja, en de deo roller, voordeel, zeer effectief... omdat je de vloeistof direct op de huid aanbrengt. Nadeel, het kan na het aanbrengen tot wel 8 uur even nat aanvoelen. En daarnaast is het een armoedige keuze.
0: Dat is niet waar. Hoe het ook zij, begin je dag gewoon fris, zou ik willen zeggen. Fris en fruitig deze vrijdagochtend. Met straks vanaf 7 uur. De ET's Top 800. En nu de spreuk van Sander.
1: Zonder paneermeel is een koelaskroket nergens.

0: geven. Zometeen het nieuws voor deze vrijdag. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. We doen er steeds vaker van alles aan om er jonger uit te blijven zien.
2: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon 1 factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm-hmm.
7: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: De staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
12: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
14: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
15: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
17: De maaltijden van Kippie, zoals bihoen met kipstukjes. Lekker,
18: Kippie.
19: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
20: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
21: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
22: Gelukt. Heb je hem al betaald?
21: Wat bedoel je?
22: Mijn betaalverzoek.
21: Zo, dat doe je snel.
22: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
0: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
24: Het weerbericht van Buienradar. We krijgen een grijze dag, ook regelmatig. Een buitje, koud zeker niet. Het wordt 18 tot 25 graden. En dan de verkeersinformatie. Goed nieuws, op dit moment toch helemaal geen vertragingen. En dus snel door naar het belangrijkste nieuws. Het is 6:30. Renske.
25: Goedemorgen. De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is nog niet genoeg om de natuur echt te beschermen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in een nieuw rapport. Volgens het planbureau schieten de maatregelen tekort om de doelen voor 2035 te halen en is een gedwongen krimp van de veestapel alsnog nodig. Landbouworganisatie LTO noemt dat onbespreekbaar. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om gedwongen krimp te voorkomen. 4 kinderen zijn onlangs met spoed weggehaald uit een zorgboerderij in Friesland. Dit omdat er grote zorgen zijn over hun veiligheid. Een man van 18 uit het gezin wordt namelijk verdacht van seksueel misbruik van een kind. Eerder werd de vader van het gezin al opgepakt en veroordeeld voor misbruik. Hij zit vast. De uit huis geplaatste kinderen zijn opgevangen door jeugdzorg. Nieuws over het volgende omstreden bouwproject van de Amerikaanse president Trump. De bouw van een enorme triomfboog in Washington start over 2 weken, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De boog moet ruim 75 meter hoog worden, een stuk groter bijvoorbeeld dan de Arc de Triomphe in Parijs. Trump heeft sinds hij president is al de nodige bouwprojecten opgezet waar niet iedereen blij mee is. Zo wil hij een enorme balzaal maken in het Witte Huis en daarvoor sloopt hij een historische vleugel van het gebouw. En steeds meer mensen doen er alles aan om er jong uit te blijven zien, zo schrijft de Telegraaf. Met botox, fillers en operaties proberen we rimpels en grijs haar zo lang mogelijk uit te stellen. Wereldster Madonna is daar een voorbeeld van. Met haar 68 jaar zit ze behoorlijk strak in haar velletje. Dat bleek weer na nieuwe foto's die ze van zichzelf heeft gedeeld. Volgens experts staat een mooie en jonge uitstraling in onze maatschappij nog altijd gelijk aan succesvol. Maar volgens de psychologen slaan we wel door in de angst om oud te worden. In plaats van te accepteren hoe we veranderen, ondergaan we steeds sneller cosmetische ingrepen.
3: Ja. Nou, we hebben hier de foto's van Madonna, van vrij recentelijk. Nou, ik moet zeggen, ze ziet er niet als 68 uit. Maar daar staat tegenover dat ze er gewoon niet uitziet. Niet als 68, maar ze ziet er überhaupt niet meer uit. Je bent een soort van veralieneerd.
24: Ja.
3: Ja, toch? Het heeft nu net zoveel uitstraling als een leverworst.
25: Ja.
3: Ja, maar het is net juist een scheve tand, een rimpel, een lui oog, weet ik veel wat. Dat maakt je menselijk.
24: Ja.
3: En op menselijkheid, daar kunnen we ons mee identificeren. En daar val je op of niet. Maar je kan er niks mee. Alsof je een soort van molrat ziet.
24: Ik ben het 100% met je eens, maar dit is niet meer tegen te houden. Het is echt ongelooflijk hoe makkelijk het al gebeurt. En dat wordt natuurlijk alleen maar erger.
3: Nee, maar in Amsterdam-Zuid heb je van die meiden. Die spuiten dan hun lippen in en doen een klein beetje zo'n oog. Maar die zijn dan 22. En dan denk ik, lieve schat, je ziet er nu ouder uit dan 2. Je maakt jezelf in plaats van jonger gewoon ouder daarmee. Omdat het zo'n indruk geeft van, dat doe je als je ouder.
24: Dat vinden wij, hè? Dat bedoel, daar moet je altijd een beetje mee oppassen. Omdat, kijk, iedereen mag doen en laten natuurlijk wat hij zelf wil. En wij zijn natuurlijk van die kerels die dan zij vinden dan iets anders.
3: Ja, maar dat is
24: maar gewoon, ik ben met je eens, ik vind dat ook.
3: Dat is gewoon body dysmorphia.
24: Ja,
3: ja, je ziet jezelf bij alles dat je denkt, dat moet er even rechtgetrokken worden. Maar het algemene, nou, ik denk dat ik zeker niet alleen sta in mijn opvatting.
24: Nee, dat weet ik wel zeker.
3: Heel veel mannen gewoon, dan doe maar gewoon de opgeblazen, opgespoten. Dat straalt uiteindelijk dus minder uit dan dat zij denken.
25: Nou, is het natuurlijk wel zo dat vrouwen vaker op hun uiterlijk worden afgerekend.
24: Zeker.
25: Hè,
3: nou, en ik kan me wel voorstellen dat ze misschien daardoor zelf wel beter in hun vel zitten. Nadat ik mijn borstvergroting heb gehad, ben ik me ook veel zekerder gaan
24: voelen. Ja. Nee, maar het is waar wat je zegt, Renske. Ik kan me dat wel veel voorstellen, ja.
25: Ja, nou ja, goed. Ik houd alleen voorlopig bij anti-rimpelcreme.
24: Heel
25: ja.
24: goed.
2: Zou jij wat aan jezelf laten doen, Koen? Bijvoorbeeld je haar of je onderkinnen of je rimpels. Of je oogleden of je scheve tanden.
24: De perfectie zit hem in de imperfectie, Sander.
2: Zeker weten.
24: Renske, dank voor het nieuws. We gaan naar William uit Hillegom. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
24: William, je zit in de beroepentest.
4: Ja.
24: Wij gaan een poging doen. En het zou lekker zijn om op vrijdag zo voor het weekend om hem goed te hebben. Om jouw beroep te raden. 7 vragen. Hier alvast de eerste.
2: Een vrijdagvraagje. Hoe laat heb jij weekend? En wat is dan het laatste wat je doet voordat je het weekend inglijdt? Het
24: zijn 2 vragen.
2: Ja, is waar.
4: Ik weet op vrijdag altijd hoe laat ik moet beginnen, maar nooit hoe laat ik klaar ben. Dat kan vanavond om 8 uur zijn, dat kan om 9 uur zijn, dat kan vanmiddag om 4 uur zijn. En het laatste wat ik doe is alles afsluiten.
24: Aha.
2: Oké.
24: Okay. Aha.
2: Oké. Okay.
24: Kijk, daar hebben we wat aan. William, we gaan verder met de beroepentest. Zometeen over 3 minuten hier in de Koen en Sander Show.

0: je mag lekker met ons meepuzzelen. Sterker nog, dat hebben we graag. Want ja, we zijn er zelf niet altijd even goed in. 7 vragen mogen we stellen, geen vraag extra. Om achter het beroep van William uit Hillegom te komen. En nu is er iets gebeurd, Sander. De jury schrijft altijd de vragen mee.
1: Ja.
0: En de jury heeft inderdaad ontdekt dat jij 2 vragen hebt gesteld. En heeft ze dus ook als vraag 1 en 2 opgeschreven.
1: Dus we hebben er een ex-jury gehad.
0: Ja, dus. Hoe laat heb je weekend was een vraag. Nou, William zei, ik weet op vrijdag altijd hoe laat ik begin, maar niet hoe laat ik klaar ben. En de volgende vraag die je stelde, wat is het laatste dat je dan doet? Het laatste wat ik doe is afsluiten, zei William. Betekent dus dat we nog 5 vragen over hebben. William, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat vind je het allerleukste aan jouw werk?
2: Dat ik vrij ben. Dus in principe met niemand wat te maken heb, gewoon mijn eigen plan kan trekken.
0: Welke kleur associeer je met je werk?
2: Blauw en wit.
0: Blauw en wit.
1: Ja, ik doe niet meer mee. Ik weiger aan deze podcast mee te werken. Ik ben in hongerstaking tot 7 uur.
0: Wat is dit nou weer?
1: Met die jury van je. Nee. Wat vind jij het allermoeilijkste? Wat is de grootste uitdaging aan je werk?
2: De veiligheid van andere mensen bewaren. Door hun toedoen.
1: Door hun toedoen.
2: En onbedachtzaamheid.
0: Werk jij altijd op dezelfde plek?
2: Nee, ik werk nooit op dezelfde plek.
1: Ben je eigen baas?
2: Nee, dat niet. De beroepentest.
0: Ja, daar zijn we er in sneltreinvaart doorheen gegaan.
1: Ja, want als er 1 vraag als 4 vragen wordt beschouwd, dan gaat het dan hard met de jury.
0: Jij kan er niet tegen.
1: Nee, staat ik je zei.
0: Daar kan jij niet tegen.
1: Staat ik je zei. Je weet precies wie die jury is. Ja. Nou, die spreek ik om 10 uur wel eventjes op elkaar voor.
0: Maar luister, de jury heeft natuurlijk wel gewoon gelijk. Ja, je stelde 2 vragen.
1: Waar, maar goed, de jury.
0: Maar nu denk ik wel, misschien door jouw toedoen zitten wij met de gebakken peren. Want kunnen wij nu aan de hand van de informatie die we hebben achter het beroep van William
1: komen? Oh, ik weet al lang wat hij is.
0: Nou, vertel eens.

0: Supertramp. Give a little bit. Goedemorgen, 7:15. Vrijdag 4 september. Nog een kwartiertje en dan gaan we verder met de finale dag van de Joe 80's Top 800. De beroepentest. Maar eerst de beroepentest, hè? Ja, wat is toch het beroep van Joe-luisteraar William? Nou, hij weet op vrijdag altijd hoe laat hij begint, maar nog niet hoe laat hij weekend heeft. Wel weet hij dat het laatste wat hij doet afsluiten is. Het leukste is dat William een vrij beroep heeft en altijd zijn eigen plan kan trekken. De kleur die hij associeert is blauw en wit. En het moeilijkste is van zijn werk is de veiligheid van andere mensen bewaren. Vaak door hun toedoen en onbedachtzaamheid. Hij is geen eigen baas en werkt altijd op een andere plek.
1: Ja, er komt er van alles binnen. Dank daarvoor. Leuk ook. Nick denkt aan mobiele surveillance, medewerker, Rijkswaterstaat, ambulant, beveiliger. Denk bijvoorbeeld Ron. Professioneel verkeersregelaar, conducteur bij de NS, beveiliger. Vincent denkt dat hij een grote smurf is vanwege blauw-wit. Uitvoerder van de bouw. Dan gaan we naar Maarten.
2: Ik heb even meegeluisterd naar de beroepentest. En ik denk dat hij iets doet als strandwacht.
1: Ja, en als je dan vraagt, is er een soort van gemene deler? Is er één antwoord wat vaker binnenkomt? Ja, getuigen Dirk en Inge.
3: Goedemorgen Koen en Sander. Hij moet vrachtwagenchauffeur zijn. Dat kan bijna niet anders.
4: Ja. Eén goedemorgen. Ik denk dat hij vrachtwagenchauffeur is.
1: Ja, er is een meerderheidje dat pleit voor vrachtwagenchauffeur.
0: Ik denk het niet.
1: Nee, ik denk zelf eigenlijk ook niet.
0: Want ik weet je waar, er is iets waar ik heel erg op aansla. En ja? Hij heeft het over de veiligheid van andere mensen. Vaak door hun toedoen en onbedachtzaamheid. En ik hoorde jou net even Rijkswaterstaat zeggen.
1: Ja.
0: Ik denk aan zoiets. Ik zie ook iemand appen Berger. Even kijken, Jessica. Ik denk dat hij mensen helpt.
1: Of chauffeur justitiële instellingen.
0: Ja, dat kan ook.
1: Ja, maar dat kan ook. En eindig je wel weer op dezelfde.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja, dan gaan we voor Rijkswaterstaat.
0: Ja. Ja, dat het zo, ik denk dat het zoiets is. Dan gaan we natuurlijk wel aan de meerderheid voorbij die zeggen dat hij vrachtwagenchauffeur is. Maar ik heb zo'n sterk voorgevoel dat we een andere afslag moeten nemen vandaag.
1: En nu komt er af en toe ook KLM binnen. Blauw-wit.
0: Ja, maar dan weet je in principe wel hoe laat je dat eindigt.
1: Ja, nou dan gaan we voor Rijkswaterstaat.
0: Oh, spannend. William. Goedemorgen, ja. William.
5: Goedemorgen.
0: Ja, wij denken dat jij mensen helpt langs de weg. En hebben ervan gemaakt dat je voor Rijkswaterstaat werkt.
5: Dat is niet correct.
0: Shit.
1: Was er al bang voor. Nou, dan mag je het vertellen. Wat doe je wel?
5: Ik ben vrachtwagenchauffeur.
0: Nee!
1: Ja.
0: Jezus.
1: Nooit aan onze luisteraar voorbij gaan.
5: Vandaar dat ik zeg van de veiligheid van anderen bewaren. Omdat er heel veel mensen op het laatste moment nog even de afslag willen nemen.
0: Ja, oh ja.
1: Ja.
5: En ja, dan moet ik me zorgen dat ik op tijd stilsta met het hele gevaarte.
0: Ja, ja, precies. Je hebt een lange remweg natuurlijk. En ik heb wel eens begrepen, William, dat er zitten ook automatische systemen toch in sommige vrachtwagens die dan heel hard remmen.
5: Ja, maar die werken niet altijd.
0: Oh!
5: Want dan moet die echt recht voor je auto zitten. Dus als die net op de hoek zit, dan pakt die man niet.
1: Hé, en blauw-wit? Dat wil ik nog even nader verklaard zien.
5: Mijn vrachtwagen is blauw en mijn trailer is wit.
1: Nou, daar zijn we al.
0: Hey William, goed bezig. Tachograaf houdt natuurlijk alles bij.
5: Ja.
0: Rij je rusttijden, doe je dat netjes?
5: Ja.
0: Zou ik ook zeggen als je op de radio bent. Hey, fijn weekend alvast.
5: Hetzelfde.

0: Ja, je zit hier goed hoor. Dit is Joe. We gaan straks van start met de laatste 100 van de Joe Ethisch Top 800. Na het nieuws van 7 uur. Renske.
1: Het moddergooien gaat verder in de voetbalwereld.
0: Een van de liedjes uit die top 100 die je straks voorbij hoort komen, dat is deze. Ik heb één nootje. Maar welk liedje is dit, Sander? Uitdaging.
2: Mag ik hem nog een keer horen?
0: Zeker. Ik haal hem er nog even bij. Eén noot van die grote hit.
2: I got the key, I got the secret.
0: Nootje erbij.
2: Nou, dan moet ik nog nooit, dat weet ik.
0: Nee, je moet hem weten. Nog één keer, twee noten.
2: Nee.
0: Drie noten.
2: Oh, staat hij zo hoog?
0: Ja.
2: Cambodia.
0: Ja. Cambodia, hoor je zo.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
4: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier!
6: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
8: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Hey Raymond!
10: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja?
13: Echt serieus?
12: 7, 7, 7, 7, 7.
13: Oh, wat een geld!
14: 18.000, godverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Hey!

0: Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Nu bij Dirk, Heinz tomatenconserven. Diverse varianten, 99 cent.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.

0: actie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Dit is de top 100 van de 80's. Zometeen na het nieuws Renske.
6: Goedemorgen. Het is onbespreekbaar. Het verder inkrimpen van de veestapel. Dat zegt boerenbelangenorganisatie LTO na een nieuw rapport. Het Planbureau voor de Leefomgeving zegt daarin dat de huidige stikstofplannen tekortschieten om de doelen voor 2035 te halen. Volgens het bureau is een gedwongen krimp met 5-10% vooralsnog nodig om de uitstoot ver genoeg te verlagen. Het gaan sowieso dure tijden voor boeren worden, zegt het Planbureau bij BNR.
7: Als je kijkt wat ze nu vragen van boeren, dat is echt heel, heel erg fors. Een gemiddelde boer moet bijna de helft van zijn stikstofemissies reduceren. Nou, dat kan niet meer met goedkope maatregelen of eenvoudige maatregelen. Dan moet hij echt een nieuwe stal gaan kopen. Nou, dat is gewoon een hele forse investering.
6: Landbouwminister Van Essen benadrukt dat hij er alles aan doet om te voorkomen dat de veestapel verder moet inkrimpen. In het Gelderse Overasselt zijn opnieuw wapens gevonden. Al de hele week doet de politie onderzoek naar de dodelijke schietpartij van begin deze week, waarbij een beveiliger omkwam en twee agenten gewond raakten. Het aantal arrestaties is inmiddels wel iets bijgesteld. Er zitten nu 34 mensen vast. Ondertussen zit er schrik er in het dorp goed in. Meerdere mensen uit de omgeving worden volgens Omroep Gelderland ernstig bedreigd en durven uit angst nauwelijks iets te zeggen. Dan een wonder in Nepal. 9 dagen na de verwoestende overstromingen daar zijn 2 mensen levend uit een tunnel gered. De ramp heeft inmiddels al meer dan aan 1200 mensen het leven gekost. Duizenden anderen worden nog vermist, onder wie 2 Nederlanders. De schade is met ruim 2 miljard euro gigantisch en de wederopbouw gaat nog maanden duren. En de Wereldvoetbalbond FIFA beschuldigt de Europese bond UEFA van een lastercampagne. Die zou gericht zijn tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Dat blijkt uit juridische stukken die Amerikaanse media hebben ingezien. De UEFA wil Infantino juridisch aanpakken vanwege een plan om aandelen te verkopen voor aankomende toernooien zoals het WK voetbal. Dat plan ging na veel kritiek niet door, maar de UEFA vindt dat niet genoeg. Volgens de FIFA gebruikt de UEFA de rechtszaak vooral om de bond en Infantino zwart te maken. We krijgen nog het weer van Buienradar. We krijgen een grijze dag met af en toe ook een bui. Het wordt 18 tot 25 graden.
8: Dit is Joe. 80's Top 800. De Joe 80's Top 800 met Koen en Sander.
5: Sander, goedemorgen.
9: Een hele goede morgen.
5: Welkom, welkom. Het is 7 uur. We gaan beginnen aan de laatste 100 uit de jaren 80.
9: Joe, Times Square Music. Dit is Joe.
5: Het zijn echt de allergrootste hits met de meeste stemmen. Martina heeft erop gestemd. Nanda Bosselaar, Leanne van Oostende bijvoorbeeld. Whitesnake.
10: 100.
5: Here I go again.

0: Snake. Here I go again op nummer 100 in de 80's top 800. Ja, de laatste 100, we zijn begonnen. Ik zei net dat het onder andere Martina heeft gestemd op Whitesnake. Nou, vind ik haar toelichting nogal opvallend. Ze wilde het nummer op haar uitvaart horen wanneer het zover is.
1: Oh!
0: Dat verwacht ik bij heel veel nummers, maar niet zo snel bij Here I Go Again. Dan moet iedereen dat natuurlijk lekker zelf weten wat hij wil horen.
1: Ja, maar textueel klopt het niet helemaal. Stel, je ligt in die kist, je gaat het vuur in... Ja, en dan zeg je Here I Go Again. Ja, alsof je al een keer eerder gecremeerd bent.
0: Ja, misschien ben je gereïncarneerd, ben je als mens teruggekomen.
1: Dat kan.
0: Kan allemaal.
1: Heb je al eens het idee dat je een vorig leven had?
0: Dat heb ik wel eens, ja.
1: Ja?
0: Ja, dat heb ik. Ja. En dan denk ik, hey, deze situatie is voor mij nieuw in dit leven... maar ergens heb ik het gevoel dat ik het al ken.
1: En sommige mensen hebben regressietherapie en zo. Die zeggen, ik ben in de middeleeuwen ben ik een Frans boertje geweest.
0: Nee, zo specifiek heb ik dat helemaal niet. Nee. Daar denk ik eigenlijk ook niet echt over na. Maar als jij dat zo vraagt aan mij, dan zeg ik ja. Soms. Jij, heb jij dat wel eens?
1: Nou, ik denk dat ik in een vorig leven Fanny Blankers Koen ben geweest. Daar mag ik zo van rennen.
0: Is dit dan allemaal weer? Fanny Blankers Koen. Hey, goedemorgen, vrijdagochtend. En een beetje ongebruikelijk natuurlijk dat we om 7 uur al beginnen... maar het is de finale dag. De allergrootste hits uit de jaren 80 hoor je vandaag de hele dag voorbij komen hier bij Joe. Verder is het ook het weekend natuurlijk van de Formule 1, Sander. Je zit er alweer helemaal klaar voor.
1: Ja, helemaal. Ja, gaat Renault uiteindelijk eens een keer redden daar in Italië.
0: Wie wat? Renault?
1: Renault.
0: Het doet niet meer mee.
1: Nee, dat bedoel ik. Ga niet redden of niet? Nou, de antwoord is nee, hoor ik net. Nee, het gaat natuurlijk helemaal tussen aan de ene kant Ferrari... en aan de andere kant McLaren. En de tijd zal leren.
0: Nou, niet slecht. Mercedes doet ook nog wel een mopje mee.
1: Ja, maar Mercedes heeft die GPP niet helemaal.
0: En waar was de Grand Prix 2 weken geleden ook alweer?
1: Zandvoort.
0: Heel goed.
1: Ja, dat weet ik nog.
0: En waar is hij dit weekend?
1: Monza.
0: Dat is ook heel goed, Sander.
1: Ja, Italië.
0: Heel goed, Italia.
1: En wat hebben ze de afgelopen weken gedaan?
0: Nou, Max die... Daarheen
1: gereden.
0: Max is bijgekomen, want die was ziek, hè, in Zandvoort.
1: Was hij ziek, ja.
0: Hij is nu weer topfit.
1: Oké.
0: Dus hij kan er tegenaan dit weekend.
1: Een Red Bulletje doet wonderen.

0: nummer en Tarita zegt... Mooi verhaal, maar een triest einde in de liefde. Helaas herkenbaar.
1: Oh.
0: Dit is Kim Wilde op...
2: 99.
0: En Cambodia.

0: zag laatst een foto van Bon Jovi. Ziet er eigenlijk nog steeds precies uit als vroeger. Ja, heel vroeger had hij dat echte lange haar in de jaren 80. Dat is er een beetje van af, maar in principe ziet de man er nog steeds hetzelfde uit.
1: Ja, nou, en jij hebt die foto gezien, denk ik, omdat Bon Jovi weer aan het toe, of althans aan het optreden is.
0: Klopt, klopt.
1: En waar het op uitdraait of waar het heen gaat, letterlijk en figuurlijk, weet ik niet. Maar het zou leuk zijn als hij nog eens een keertje gewoon Nederland aandoet.
0: Zou ik ook leuk vinden.
1: Dit nummer met z'n allen in de Ahoy of in de Zico of in de Arena meeblaren is natuurlijk wel hartstikke leuk.
0: You Give Love a Bad Name van Bon Jovi, hoorde je op 98. In de 80's Top 800, goedemorgen. En dat zeggen we ook tegen Harriet van Vlaanderen. Harriet, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Mag ik onbeleefde vragen aan je stellen?
2: Ja, ik weet wel wat je gaat vragen.
0: Hoe oud ben je?
2: 58.
0: 58. Zullen we eens teruggaan naar toen je 15, 16 was?
2: Ja, toen zat ik lekker op mijn kamertje. Ja. Lekker naar mooie muziek te luisteren van de Culture Club. Ja.
1: Was jij ontzettend fan van de Culture Club?
2: Ja, toen wel. Nu natuurlijk wel wat minder, maar toen was ik echt groot fan. En ik zat alleen maar te luisteren naar mijn bandje van Culture Club.
1: Ja, en dan ging het natuurlijk met name om Boy George.
2: Ja, uiteraard. Dat is zo'n bijzondere persoon voor die tijd. Hoe hij gekleed was, zeg maar. Dat was echt uniek voor die tijd.
1: Het was een heel extraverte, flamboyante man. Zelfs voor de jaren 80.
0: Ja.
2: Ja, dat klopt. Ja, ik vond die muziek gewoon heel leuk. Beetje, een klein beetje reggae-achtig. Ik word er gewoon altijd vrolijk van als ik het hoor.
1: Ja, en ontzettend goede stem. Is een van de beste soulzangers, zeker in die tijd, Boy George. Maar ik wil je droom niet uit de wereld helpen. Maar men zegt dat het een hele nare vent is, Boy George.
0: Oh ja?
1: Ja, geen leuke man. Moeilijk benaderbaar.
2: Dat weet ik niet. Ik heb wel eens wat foto's zeg maar gezien van hoe die er nu uitziet. Dan denk ik, zo dan. Die is echt heel erg veranderd.
1: Ja. Daar ben jij beter opgedroogd, hè, Harriet?
2: Dat zijn jouw woorden, jij kent het niet.
0: Maar weet je wat leuk is, Sander? Harriet was lid van de fanclub.
1: Oh!
2: Ja, ook nog. Geweldig. Waarschijnlijk in de popfoto adres gezien van een meisje die er ook helemaal leuk vond. En hebben we samen een tijdje geschreven hoe leuk wij Boy George wel niet vonden.
0: Grappig. Ja. We gaan naar Karma Chameleon luisteren van de Culture Club. Daar heb jij natuurlijk op gestemd. Staat op 97. Ben je er blij mee of had het wat jou betreft wat hoger gemogen?
2: Nou, het is 97. Best wel een hele goede plaats.
0: Ja, toch?
2: In de top 800 vind ik fantastisch eigenlijk. Ja, een hele goede plek.
1: Nou, we gaan terug in de tijd. We gaan terug naar jouw slaapkamertje toen je 15 was.
2: Ja, hey, dankjewel. Hey, fijne dag.
3: 97.

0: 80's top 800 op 97. Straks krijg je het nieuws. Het nieuws van de half acht. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een Nederlandse wetenschapper heeft een grote prijs gewonnen met onderbroeken. Hoe dat zit, hoor je zo?
0: Ja, je kan de hele lijst lekker meelezen. Dan weet je een beetje wat er allemaal gaat aankomen via de app en via joe.nl. Maar niet de top 10.
2: Nee, die is zo geheim als het recept van Coca-Cola.
0: Daarvoor moet je gewoon lekker blijven luisteren. De hele dag de finale van de 80's. Straks krijg je onder andere deze.

0: je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik... En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint. Boost yourself.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
11: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd... Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
15: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
20: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart... ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: een kwartiertje daar. En ook 15 minuten op de A50. Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord staat een kapotte auto. Dit is Jam. En dan is het er bijna 19:30. We gaan naar het nieuws. Renske.
1: Goedemorgen. Het kabinet gaat er alles aan doen om te voorkomen dat er gesneden moet worden in de veestapel. Dat benadrukt landbouwminister Van Essen na een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens dat rapport schieten de huidige stikstofplannen namelijk tekort en is een gedwongen krimp vooralsnog nodig om de natuurdoelen van 2035 te halen. Voor boerenbelangenorganisatie LTO is zo'n verplichte inkrimping onbespreekbaar. Ze vinden dat er te weinig naar andere oplossingen is gekeken. In Vlaardingen zijn in de haven 15 mensen ontdekt in een vrachtwagen, meldt de politie. Waarschijnlijk wilden ze met de veerboot mee naar Engeland. Alle mensen in de vrachtwagen zijn opgepakt, ook de chauffeur is aangehouden. Een Nederlandse hoogleraar heeft de alternatieve Nobelprijs gewonnen voor een opmerkelijk onderzoek naar de gezondheid van onze bodem. Hij liet daarvoor 1000 mensen een katoenen onderbroek in de tuin begraven. Katoen is natuurlijk materiaal dat wordt opgegeten door onder meer schimmels. Na 2 maanden bleken de meeste onderbroeken grotendeels te zijn afgebroken. Hoe minder er van de onderbroek overbleef, hoe gezonder en actiever de bodem bleek te zijn. De onderzoekers kozen bewust voor onderbroeken in plaats van gewone lapjes stof om het onderzoek speels te maken en zo snel 1000 deelnemers te werven.
0: Veel origineel.
2: Jij bent toch ook een soort van hiermee bezig, Koen? Want ik zag laatst je onderbroek, er stond een beetje mos in.
0: Ja, je komt wel eens mensen tegen, als je ergens staat om te kleden of zo, en dat je denkt, nou ja, er zitten zoveel gaten in. Mag wel een keer weg, toch?
2: Nee, dat zo, ja. Ik was laatst bij de kleermaker. Dat vond ik heel aandoenlijk. Er kwam een oude man, die had een gat in zijn sok. Die ging naar de kleermaker om zijn sok te laten stoppen.
0: Oh, wauw.
2: Toen dacht ik, ja, koop gewoon. En die kleermaker zei, ik doe dit gratis. Dat vond ik heel mooi tafereeltje. Maar ik denk, ja, god, ja, als wij sokken, dan koop je gewoon nieuwe, toch? Ja.
0: Nou, ik vind het wel heel leuk, want jij zegt, ik was naar een kleermaker. Dat bedoel, we zitten nu in de lijst van de jaren 80. Dat komt heel erg over als de jaren 80. Maar het is natuurlijk gelukkig wat heel veel mensen gewoon weer doen, hè?
2: Nee, juist zeker, want weggooien is zonde.
0: Zonde, tuurlijk.
2: Juist kleermaker. En dat ook vintage spullen, weet je wel. Ja. Even, als je dat afgevallen aangekomen, rits kapot, dan ja, niet meteen weggooien. Je helpt elkaar daarmee. Ja.
1: Dan een bijzondere mijlpaal voor de Cyndi Lauper of Kim Wilde van deze tijd, Roxy Dekker. Ze geeft volgend jaar als eerste Nederlandse zangeres ooit een eigen soloshow in de Johan Cruijff Arena. Roxy Dekker maakte het nieuws bekend met een filmpje waarin oud-bondscoach Louis van Gaal haar voetballes geeft. Ging niet heel soepel. Ja. Hup,
3: hup. Oh. Alles is goed, maar langzaam.
4: Gooi op mijn borst.
5: Dat is op mijn piemel.
6: Nederland elftal, here I come.
0: Oh, okay. Wat zegt hij nou?
1: Ja, je hebt het goed gehoord hoor, Koen.
0: Het is echt die Louis van Gaal, jongen. Het is echt... Dat gaat nog een keertje. Ja. Hup,
3: hup. Oh. Alles is goed, maar langzaam.
4: Gooi op mijn borst.
5: Dat is op mijn piemel.
0: Nou, sorry.
2: Ja, maar dat is heel raar.
0: Dat is, ja, je hebt het toch gewoon tegen een jonge meid, weet je.
2: Absoluut.
1: Nou ja, niet helemaal voetbalkwaliteiten voor Oranje dus, maar...
3: Ik denk dat je beter wat anders kan doen.
6: Ja, dat ik niet goed kan voetballen betekent natuurlijk niet dat ik hier niet kan staan. We gaan het gewoon doen. Ik sta in de arena. Ik sta in de arena. Wees erbij.
1: Ja, de 21-jarige zangeres begon gisteren met haar reeks van 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome, maar kan dus nu al uitkijken naar haar grootste optreden ooit. Het concert in de Johan Cruijff Arena is volgend jaar op 24 april.
2: Mooiste vind ik dat hij, los van die piemel, dan zegt zij in de meerderheid van het filmpje Nederlands elftal, here I come, en dan komt het echte strenge Van Gaal weer naar boven. Let op. Ja. Hup,
3: hup. Oh. Alles is goed, maar langzaam.
4: Gooi op mijn borst.
5: Dat is op mijn piemel. Hier de
6: kots. Nederlands elftal, here I come.
1: Oh, oké.
2: Nee, helemaal niet. Met andere woorden, maak je geen illusies. Dan is hij echt een strenge meester.
0: Oh, ja.
2: Nee, helemaal
0: hij
2: niet.
0: Zal nooit veranderen. Ja, dat is ook zo heerlijk aan de verhaal natuurlijk.
2: Hij zal het niet even meespelen.
0: Hij zal het niet meespelen. Nee. Fantastisch. Heerlijk.
2: Ja.
0: Dankjewel, Renske. Voor het belangrijkste nieuws voor deze vrijdagochtend, 4 september.
7: Dit is Joe. Met Koen en Sander.
0: Sander, goedemorgen.
2: Een hele goedemorgen.
0: Ja, de ethisch top 800 aangekomen bij nummer...
7: 96.
0: Ario Speedwagon.

0: David Bowie. En Let's Dance in de Joe 80's Top 800. 10 over 8, Joel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Joel. Je hebt er gestemd, hè?
1: Ja.
0: Ja, onder andere op het liedje waar we nu zijn aangekomen. Van Rob de Nijs. Foto van vroeger. Prachtig.
1: Dat klopt.
2: Ben je... Dus,
1: een van onze Nederlands grootste artiesten, hè? Dus, ja. Ja, dat vind ik, hoort hij ook hoog in de lijst te komen.
2: Zeker, absoluut. Groot in de jaren 70 en gelukkig ook in de jaren 80. En natuurlijk ook nog eventjes groot in de jaren 90 met Bang en Hart. Ja. Maar we focussen ons nu op de jaren 80. Ben je echt fan van dit liedje of echt gewoon überhaupt zijn hele oeuvre?
1: Nee, ik vind alles waarop wel goed hoor.
2: Ja, hè? Maar ja. Dit nummer spreekt zo tot de verbeelding natuurlijk. Het gaat over dat nostalgische gevoel dat je maar ouder wordt... en dat alles wat in het verleden ligt steeds verder weg afdrijft.
1: En als je wat ouder wordt, dan merk je dat,
2: Ja, dan worden we eigenlijk sentimentele oude zakken, hè?
1: Precies, daar heb je helemaal gelijk in.
0: Ja. Het is niet jouw nummer 1, hij staat bij jou in de lijst op nummer 8.
1: Ja, mijn nummer 1 is, dat heb je al gezien natuurlijk... dat is de enige grote artiest die we in Nederland hebben, hè? Dat kan niet anders. De basis begint met Hazes.
0: Juist.
1: Ja. Dus dat kan niet anders.
0: Ah, je zit sowieso wel goed in de Nederlandstalige liedjes. Foto van vroeger van Rob de Nijs gaan we nu dan doen. André Hazes, Geef mij je angst, heb je op 1. Frank Boeiengroep, Hier komt de storm, heb je op 2.
1: Ja.
2: Nou, laten we zorgen dat volgend jaar dat liedje ook in die top 800 komt. Want dat vind ik ook zijn allermooiste. Maar dat is daar gaan we het over Frank Boeien hebben, een ondergewaardeerd liedje.
1: Zeker een ondergewaardeerd liedje.
2: Ja.
1: En dat zeg ik, we hebben in Nederland heel veel mooie muziek. En dat wordt wel eens vergeten, dat sneeuwt wel eens onder.
2: Ja, want ik zie ook bijvoorbeeld Klein Orkest in je lijstje staan.
0: Mooi, hè?
2: Ja, graag alle kanten op.
0: Ik vind het wel leuk, ik zit naar je te luisteren, Joel. Ik hoor toch wel een Amsterdamse accent bij jou, hè?
1: Ja, dat klopt. Maar ik ben geboren in Amsterdam, maar ik woon tegenwoordig in Roermond.
0: Dat is wel even wat anders.
1: Ja, dat is een heel stukje anders.
2: Ja. Ja, ik denk niet dat het daar opvalt.
1: Nou, denk het niet tijd.
0: Joel, dank voor het stemmen. Geniet deze hele dag van de allergrootste hits uit de jaren 80.
1: Dankjewel, heren. Fijne dag, jongens.
0: De nummer 8 van Joel in de lijst staat bij ons nu op nummer
3: 94.
0: En dat is inderdaad een prachtige foto van vroeger. Rob de Nijs, hoor je nu bij Joe.

0: een beet. 7-jarig in een notendop. Gat in mijn hoofd, broek vol met scheuren. Ja. Mijn moeder was thuis, dus wat kon er gebeuren?
1: Foto van vroeger natuurlijk van Rob de Nijs en Mirjam Ebt. Ja, jankend achter het stuur.
0: Ah.
1: Ja, het is ja, ingrijpend, aangrijpend liedje.
2: De map van Kato.
1: Even wat luchtigheid.
0: Nou ja, over foto's van vroeger, 7-jarigen gesproken. Ooit wordt ze een grote dame en gaat ze haar eigen leven leiden. Hopelijk met kinderen en een leuke man of vrouw, wat maakt mij dat uit. Maar nu is ze nog 7 jaar en geniet ze zelf elke dag van het mopje van Kato.
2: Wat eten katten het liefst als ontbijt?
1: Oh, wat eten katten het liefst als ontbijt?
0: Ja.
1: Wat eten katten het liefst als ontbijt? Dan denk ik aan wiskat, geen idee.
2: Wat eten katten het liefst als ontbijt?
1: Nou ja, ik zeg het maar, Kato.
2: Muisli.
1: Ik vind, zij komt zo vaak met mopjes die ik gewoon echt nog nooit heb gehoord. Dat vind ik heel leuk.
0: Ja, we hebben een dagtak aan.
1: Iedere ochtend in de Koen en Sander Show hoor je het tegen achter de mop van de dochter van Sander van Kato. Bezig aan de 80's top 800. Al die grote hits. Dit is
3: 93.
1: I still haven't found what I'm looking for natuurlijk. U2 hoor je nu bij Joe.

0: 93. YouTube, I still haven't found what I'm looking for. Straks het nieuws van 8 uur. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Na de veelbesproken schietpartij in Overasselt is de rust nog niet teruggekeerd. Mensen worden nu ook bedreigd.
0: Ga zo door met de nummer 92. Ik heb hem hier al onder de knop, dit liedje. Maar jij mag raden, Sander, op welk nummer het gaat. Ik heb 3 noten beschikbaar. Hier vast noot 1.
2: Never gonna give you up. Rick Astley.
0: Ja, ja, goed hoor.
3: Yes.
4: Zometeen meer 80's Top 800.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
10: Mama.
11: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
10: Mama, een kleurplaat!
11: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Mama!
2: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
4: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op Manutan.nl.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
9: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
14: Hey, Remol!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
15: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie.

0: Lees slim. Spottycar.nl. Dit is
1: jouw. Hele goedemorgen, het is de 8 uur. Renske met het nieuws.
2: Goedemorgen. Meerdere mensen bedreigd. Na de schietpartij eerder deze week in Overasselt, meldt Omroep Gelderland. Bedreigingen zouden te maken hebben met Jan G. Hij was het doelwit van de schietpartij. Zijn huis in Overasselt is nu voor een jaar gesloten, maar deze vrouw bij de NOS had op meer gehoopt.
3: Van mij mogen ze het afbreken, want het is al de derde of de vierde keer dat het gesloten wordt. En ik heb het idee dat iedereen gewoon maar terug blijft komen.
2: Er zou een grote ruzie in de drugswereld zijn over een verdwenen lading cocaïne. De stikstofplannen van het kabinet schieten nog te kort om de doelen voor 2035 te halen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in een nieuw rapport. Ze denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen om daarmee de natuur te beschermen. Boeren zijn er niet blij mee. Landbouworganisatie LTO noemt het inkrimpen zelfs onbespreekbaar. Het dodental na de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen. Afgelopen weekend zonk er een veerboot. Van 10 mensen is nu bekend dat ze om het leven zijn gekomen. Dat aantal loopt mogelijk nog op. 18 mensen worden namelijk nog vermist. Vrijwel alle slachtoffers komen uit Turkije en Noord-Cyprus. En dan tennis. Een stunt van Botik van de Zandschulp op de US Open in New York. Hij heeft vannacht Alex de Minaur uitgeschakeld. Dat is de nummer 7 van de wereld. Klonk zo bij Eurosport.
4: Ja, hij eindigt de wedstrijd in stijl. Met een geweldig punt waarin hij alles terugbrengt en de fout afdwingt bij Alex de Minaur.
2: Ja, Van Zandschulp gaat nu door naar de derde ronde. Daarin moet hij tegen de Belg Zizo Bergs. Krijg je het weer van Buienradar. Een grijze dag, nu vooral in het noorden regen. Straks ook in het zuidoosten. Het wordt 18 tot 25 graden.

0: 5 minuutjes op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Schaarsbergen. En er zijn wat problemen op de A58 in het zuiden. Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West. 20 minuten, daar is de afrit afgesloten. Dan de A348 Doesburg richting Arnhem bij Velperbroek. Daar 5 minuten extra reistijd.
1: Dit is Joe. 80's
2: Top 800.
1: De Joe 80's Top 800. Met Koen en Sander.
0: Oh, wat een heerlijke dag. De grootste hits uit de jaren 80. Sander, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
0: Hier is Rick Astley.
2: Joe. Times Square Music. Dit is Joe.
4: 92.

Never Gonna Give You Up. We worden even gerikrold met z'n allen. De nummer 92 in de 80's Top 800. Goedemorgen. Het is 8 uur geweest op vrijdag 4 september. De finale dag. De liedjes, ik zeg steeds de

0: top 50 of top 100 nooit echt een hit geweest. Met het verstrijken van de tijd wordt het dan alsnog een eeuwigheidswaarde hit.
1: We gaan door tot de 6 uur vanavond. Dus de hele dag heerlijk, heerlijk. Je even laten onderdompelen in de jaren 80 muziek. Ja, ik zei het, 4 september. Realiseer jij, Sanne, dat volgende week het 11 september is?
0: Oh, dat is over een week al.
1: Ja, dus over 1 week. En dan bestaat dit radioprogramma 20 jaar.
0: Ja, de Koen en Sanne Show 20 jaar. Heel bijzonder vind ik dat allemaal.
1: Ja, vind ik ook wel.
0: Ja, ik heb er wel zin in. Toch ook een beetje spannend ook. Sowieso een rare maand, want ik word zelf ook nog eens 50. Van die 50 jaar maak ik dus al 20 jaar dat ik Koen en Sanne Show.
1: Ja.
0: Ook gek. Overigens heel wat anders. Ik ga een barbecue-cijfer uitdelen.
1: Je gaat een Piet Paulusmaatje doen.
0: En 8. Het kan dit weekend. Het wordt plaatselijk 27 graden.
1: Nee, toch?
0: En er staat een warme bries. Ik zat vanochtend op de fiets. Het was echt gewoon... Er waait een warme wind. Dus nee. Hij kan aan vanavond.
1: We hebben een hele... Nee, maar Sanne, het wordt vandaag geen mooi weer.
0: Nou, of morgen doen.
1: Ja, precies.
0: Morgen kan hij aan. Morgen kan
1: het
0: hij
1: is
0: aan.
1: Vannacht... Het is heel raar. Ik had 22 graden toen ik vanmorgen om 5 uur in de auto zat. 22 graden.
0: Ja, maar het zag eruit alsof het 18 of 8 graden was.
1: Heel gek, hè? Ja. Over gek gesproken, Sander. Ja, jij hebt lekker tijd. Ik zit hier op allemaal knoppen te drukken. Maar jij hebt tijd om gewoon tijdens dit programma een spelletje te doen.
0: Nou, dat is onder het mom van participating journalism. Want het Witte Huis en het Witte Huis, gewoon whitehouse.gov... die hebben een spelletje gelanceerd. Het is een variatie op Snake. Je kent Snake wel, hè? Dan moet je met slangetje happen en dan word je steeds langer.
1: Over jaren 80 gesproken.
0: Ja, nou ja, het zat op je telefoon.
1: Ja.
0: Ja. Dus dat was dan iets later. Maar in ieder geval, je moet dus mensen deporteren.
1: Ja, het is echt ongelooflijk.
0: Mensen van, je ziet een presidentje lopen. En mensen van kleur, die moet je dan oppakken. En die krijgen een oranje Guantanamo pakje aan. En dan gaan ze achter. En dan moet je ze deporteren. Ja, het kan vanuit de overheid.
1: Ja, het kan niet.
0: Nee.
1: En ik moet zeggen, en dat vind ik toch ook wel weer knap... die Donald Trump en companen, ze blijven ons iedere keer weer verbazen. Maar dit is echt ongelooflijk.
0: Ja, het is echt ongelooflijk.
1: Het is echt ongelooflijk. Mocht je niks te doen hebben, dan moet je maar even kijken op de site van het Witte Huis. Of doe het eigenlijk vooral niet. Misschien is dat ook wel gewoon beter. En geniet gewoon lekker van de muziek vandaag de hele dag op Joe. Dit is zijn nummer... 91.

0: Hey Sandra, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kun jij Sandra even wat advies geven?
1: Advies?
0: Ja, want jij bent 50 en hij wordt het deze maand.
1: Nou, vooral geniet hem.
2: Waarvan?
1: Van het leven en van de mooie muziek.
2: Ja, maar dat doe ik al. Dat maakt niet uit of ik dan 30, 40, 50 of 60 ben.
1: Nou, precies. Dus het leeftijd gewoon vergeten en gewoon genieten.
0: Was het voor jou een momentje dat je 50 werd of maakt het je echt helemaal niet uit?
1: Ja, af en toe is het even stikken. De bewustwording maar gauw snel vergeten en doorleven.
2: Ja. Ja, precies. Heb je nog plannen na je 50ste? Ambities, dromen?
1: Gewoon blijven doorgenieten.
0: veel genieten in je leven.
2: Ja.
1: Jazeker.
2: Ja.
0: En nou, genieten doe jij ook van de band Fleetwood Mac. Ik heb zomaar het idee dat jij een groot fan bent.
1: Nou, dat is echt, met oprecht, hè, de beste band ever. Alle liedjes, alle liedjes die ze daar hebben gezongen, fantastisch.
2: Ja. Ja, nou ja, op 1 in jouw lijstje staat Fleetwood Mac. Op 2 staat Fleetwood Mac. Op 3 staat Fleetwood Mac. Weet je nog wat er op 4 staat?
1: Dat kan zomaar zijn Anita Meijer, want dat kan mijn guilty pleasure zijn geweest.
2: Ja, het was in ieder geval geen Fleetwood Mac, het was Toto.
0: Sandra, we willen je natuurlijk ten eerste ontzettend bedanken voor jouw mooie stemlijstje. En we gaan jouw nummer 1 gaan we nu...

0: Forever, vindt ze. Ik denk dat heel veel mensen het wel met haar eens zijn. Ja. Legendarische concerten natuurlijk. En natuurlijk ook bekend van toch wel het liefdesverhaal, hè? Hoe zat het ook alweer?
1: Er waren twee relaties in de band. Lindsey Buckingham had met Nick, hoe heet ze nou?
0: De zangeres.
1: Ja, die heb Christine McVie en die andere was, hoe heet ze ook? Stevie Nicks.
0: Stevie Nicks.
1: Stevie Nicks had met Lindsey Buckingham en dat ging helemaal fout. Daar is het hele album Rumors op gebaseerd. Maar Christine McVie had met die andere van de band. En ook dat is geklapt op een gegeven moment.
0: Ja.
1: En dat is bijvoorbeeld bij ABBA ook fout gegaan. Er ook twee relaties in de band. En dan mag je best weten. Daarom, met 20 jaar in het vooruitzicht, hebben Koen en ik altijd vanaf dag 1 tegen elkaar gezegd, we gaan blijven van elkaar af. Ook is het verlangen heel sterk.
0: We delen het. Dat is toch de kracht van het duo, hè?
1: Ja, we delen het bed niet.
0: Daarom houden we het zo lang met elkaar uit. Monique, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waarom heb jij gestemd op Men at Work Down Under?
2: Omdat het uit over Australië gaat en daar ben ik geboren.
1: Oh, ben je geboren? En waar in Australië ben je geboren?
2: Ik ben in Sydney geboren.
1: Oh, wat een prachtige stad is dat, hè?
2: Ja, ik denk het wel nog steeds.
1: Maar op welke leeftijd ben je naar Nederland gekomen dan? Ervan uitgaan dat je daar nu woont?
2: Nou, ik woon nu in Nederland inderdaad, ja. Toen ik ruim 9 was.
1: Oh, gek, want vroeger gingen veel Nederlanders juist naar Australië. En jij bent de andere kant op gegaan.
2: Nou ja, mijn ouders zijn in de jaren 50 getrouwd. En toen geëmigreerd naar Australië. Dus heel veel mensen dat deden. En na 21 jaar wilden ze op vakantie terug naar Nederland. En dan zijn we dus met het gezin op vakantie gekomen. En toen zouden mijn ouders eigenlijk hier te willen blijven.
1: Oh.
2: Dus ze zijn nooit meer teruggegaan.
1: Nee. Hey, maar dan als 9-jarige is dat wel even een cultuurschok, of niet?
2: Ja, want ik verstond Nederlands wel, maar ik sprak de taal niet. Het enige wat ik kon zeggen was, zet de melk op de tafel. Opa en oma en boot.
1: Jeetje. Hey, en ben je nog erg gehecht aan Australië? Voel je nog Australisch?
2: Nou, ik voel me inmiddels al meer in Nederland. En ik heb heel lang de drang gehad om op vakantie terug te willen gaan. Maar dat wordt wel minder inmiddels. Maar ik heb nog wel een band met Australië, ja hoor.
1: Ja.
2: Bijna heel mijn moeders familie woont daar.
1: Ja, en hoe vaak ga je nog terug?
2: Ik ben nog nooit meer terug geweest, helaas.
1: Dat meen je?
2: Ja, nee, er komen elke keer wat andere dingen tussen.
1: Nou, laat het een mooie stip aan de horizon zijn waar je naartoe kan werken. 89.

0: ook zo'n hit die niet kapot te krijgen is. Blijft een onwijs leuk liedje van Man at Work.
1: Het blijft een hartstikke goed liedje. Ja, een beetje eigenwijs, een beetje anders, maar gewoon wel echt lekker. En niet voor niets staat hij op plek 89.
0: Down Under was dat. Het is bijna 8:30. Straks krijg je het nieuws van Renske van der Zalm.
2: Leerlingen van een middelbare school moeten voortaan hun trainingspak en slippers thuis laten.
0: Wat kun je verwachten zometeen in de ET's Top 800? Nou, onder andere Spandau Ballet. Mooi, hè, dit?
1: Ik, ik heb een leuk verhaal over Tony Hadley, de zanger van Spandau Ballet. Dat is een Engelsman in allerlei hart en nieren. En die stond een keer op een feestje, een radio-gerelateerd feestje. Volgens mij ook Night of the Proms gedaan toen. En toen kwam er een schaal langs met mini-frikandelletjes. Maar hij is natuurlijk Engelsman, dus hij weet niet. Dus hij werd, als eerste werd die schaal bij hem aangeboden. En in plaats van dat hij er eentje pakt, pakt hij gewoon, en hij denkt, ja, dat is gewoon, het is eten. Dus hij pakt een hele hand met mini-frikandelletjes. Je had gewoon in één hand 9 mini-frikandelletjes. Die dacht dat het zo gegeten
0: is. Dat is een man naar mijn hart. Ja. Spandau Ballet, hoor je zo.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
6: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
10: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl. Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
14: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa di mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Goedemorgen, het weer van Buienradar. Grijze dag, vooral in het noorden regen, maar straks ook in het zuidoosten. En 18 tot 25 graden. Verkeersinformatie door Flitsmeister. Het is niet druk, hè. Vrijdagochtend 5 vertragingen op de A7 Groningen-Heerenveen bij Drachten Centrum door een ongeval 10 minuten. Van de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof is de afrit afgesloten. 35 minuten vertraging in de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West. 20 minuten. De ETI's Top 800 gaat verder naar het nieuws van 8:30. Hier is Renske.
5: Goedemorgen. Premier Jette krijgt op social media dagelijks een stroom aan haatberichten over zich heen. Uit onderzoek van het AD blijkt dat maar liefst 1 op de 20 reacties op zijn X-account vol homohaat zit. Het maakt niet uit waar de premier over tweet. Het regent scheldpartijen en beledigingen over zijn geaardheid. Opvallend genoeg komen de reacties van heel uiteenlopende accounts, waaronder mensen met een gewone baan als ambtenaar of politieagent. Hoewel haatberichten tegen de regels zijn van X en Jette wekelijks aangifte doet, grijpt het platform nauwelijks in.
4: Ik vind dat zo heftig, hè? Ik bedoel, dat is bij Jette zo, maar dat is bij heel veel prominente mensen is dat zo. Als je dan eens een keer kijkt wat er dan onder zo'n Instagram-bericht of een X-bericht of wat dan ook allemaal wordt geschreven.
6: Ja.
4: Het gaat wel om mensen, hè?
6: Nee, absoluut. En ik denk dan altijd, dat zijn eenzame mannen of vrouwen
4: dat is dus
6: die
4: niet
6: vol,
4: zo.
6: Vol haat zitten, weggestouwd op een zolderkamer. Het zijn gewoon mensen die een politieagent zijn, die beter moeten weten.
4: Ja. Hey, het is echt verschrikkelijk.
6: Ongekend.
5: Op allerlei plekken in het land wordt vandaag gestaakt in de bouw- en metaalsector. Onder meer in de havens wordt het werk neergelegd. Het is een protest tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Die zijn door het kabinet uitgesteld, maar daar laat vakbond FNV het niet bij zitten.
7: Onze eis is om de volledige bezuinigingsplannen van tafel te halen. Zolang die op tafel liggen of deels op tafel liggen, zullen wij actie voeren en de druk blijven opvoeren. Want deze plannen deugen niet, vandaag niet, morgen niet, volgend jaar ook niet.
5: Zijn ze bij RTL. De stakingen gaan dus door. Woensdag is er ook een grote actie in het OV. En er is flinke kritiek op een nieuwe website van het Amerikaanse Witte Huis. Op die pagina staan spelletjes over het beleid van president Trump, maar volgens mensenrechtenorganisaties gaan die games veel te ver. Zo moeten spelers in een Tetris-variant een grensmuur bouwen en in een snake-achtige game migranten het land uitzetten. Waar de critici die spelletjes smakeloos noemen, stelt het Witte Huis juist dat dit een vernieuwende manier is om te laten zien wat de regering allemaal heeft bereikt.
4: Ja, je hebt die satirische site De Speld, hè? Je verwacht dat dit zo'n speldbericht is. Ja. Of Arjen Lubach die een grapje maakt. Dit is gewoon echt.
6: Dit is echt. En dit is gewoon hartstikke racistisch. Want de mensen die je moet deporteren, dat zijn mensen van Afrikaanse of van Aziatische afkomst.
4: Ja.
6: Ja, dus dat is gewoon.
4: Heel smakeloos.
6: Ja.
5: En dan nog een bijzonder verhaal in het AD. Want trainingspakken, joggingbroeken en hoodies komen er op een middelbare school in Gouda niet meer in. De VMBO-school heeft een streng kledingvoorschrift ingevoerd om straatcultuur buiten het klaslokaal te houden. Na sportkleding zijn ook te blote kleren en slippers niet meer toegestaan. Met de regels wil de school leerlingen een professionelere houding aanleren ter voorbereiding op hun stages. Ouders en leerlingen zijn niet blij met het verbod, maar de schoolleiding houdt voet bij stuk en stelt dat de jeugd juist heel veel heeft aan deze duidelijke structuur.
4: Ja, ik stel me dan zo voor dat je op stage gaat en dan gewoon op slippers staan binnen kan binnenlopen, weet je wel.
6: Ja, moeten we schoolkleding? Ik fiets af en toe langs een Engelse school in Amsterdam. Daar lopen alle kindjes allemaal in hetzelfde uniform. Ik vind dat toch wel iets hebben.
4: Ik ook.
6: Ja.
4: Ik ook, want je hebt geen kloof meer tussen arm en rijk. Weet je, je ziet er allemaal hetzelfde uit.
6: Ja, precies.
4: Het heeft wel iets goeds, hoor.
6: Je kan niet gepest worden op dat je de ene heeft een dure trui, de ander niet.
4: Nee.
6: Dat is allemaal niet. Maar het heeft toch ook wel weer iets, ook iets naargeestigs of zo.
4: Ja,
6: dat gaat wel weer een beetje terug de tijd in. Ik weet het niet. Laten we beginnen gewoon dat wij met z'n drie hier maandag hetzelfde aan.
4: Ja, dat is goed. Wat trekken we aan maandag?
6: Wat trekken we aan?
4: Ja, wat is het? Koen en Sander kostuum.
6: Een tuinbroek, een witte blazer en burgerstokjes.
4: Oh. Nou, we denken er nog even over na.
8: Dit is Joe. Met Koen en Sander.
4: Ja,

0: René heeft gestemd op dit nummer. Gewoon een heerlijke love song. Ook Monica, heerlijk nummer. Brengt heerlijke herinneringen terug. En Tini, de stem, daar viel ik vol voor. Verder natuurlijk prachttekst en muziek. Spendo Ballet op
1: 88.
0: Through the Barricades. Hoor je nu de 80's Top 800 hier bij Joe. Goedemorgen.

0: Wat is dit mooi, hè?
1: Heel mooi.
0: Oh.
1: Ja, uit 1986. Niet meteen een grootste hit, maar ook weer zo'n liedje dat later eigenlijk zijn indaling doet bij de mensen. En dan steeds groter wordt.
0: Spendo Ballet hoorde je hem Through the Barricades. In de 80's top 800. Tanja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Tanja. Hé, we gaan terug naar jouw groep 8 musical.
2: Ja.
0: Wat leuk. Ik had dit nummer, want we hebben het over een liedje van Michael Jackson. Overigens hofleverancier in de lijst, maar liefst 19 titels van Michael Jackson in de top 800 uit de jaren 80. Maar ik had het niet zo gelinkt aan een groep 8 musical eigenlijk.
2: Nee, niemand denk ik.
1: Maar vertel eens, hoe is Dirty Diana in de musical terechtgekomen?
2: Nou, wij gingen met de groep 8. Toen ging je zelf je musicals helemaal samenstellen. Hè? Niet de kant-en-klare zoals nu. En wij hadden iemand in onze klas, Christian, die gek was op Michael Jackson.
1: Ja.
2: En eigenlijk kwam hij met het voorstel van, nou, dit is een mooi liedje. Dus wij stonden daar op dat podium op Dirty Diana te dansen als groep 8. We wisten helemaal niet waar het over ging. En het past ook eigenlijk helemaal niet in de musical. Maar dat maakte het wel heel hilarisch.
1: En behoorde je tot de betere van de klas qua dansen of de slechtere?
2: Nou, laat het in het midden houden.
1: Juist. Nou ja, en afgelopen april heb jij nog een reunie gehad.
2: Ja, ja.
1: Heb jij weer Michael Jackson staan dansen in het midden?
2: Nee, die kwam helaas niet voorbij. Maar we hadden wel een hele leuke quiz over de schooljaren.
1: Leuk.
0: Ja, het is wel geweldig, zo'n reunie. Het is altijd een beetje gek. Denk van, moet ik er nou heen of niet? En als je gaat, stelt het nooit teleur op een of andere.
1: Nee, ja, ik kan niet meepraten. Ik heb nog nooit een reunie
0: gehad in mijn leven.
1: Nee, absoluut niet. En misschien zijn ze er wel, maar word ik niet uitgenodigd. ik lijkt me best vindbaar. Dus misschien willen ze me niet bij hebben.
0: Ja, je bent niet heel anoniem of zo. Nee.
2: Het is echt een aanrader. Het is echt leuk.
1: Ja.
0: Hey Tanja, dank voor het stemmen. En we gaan Dirty Diana, Michael Jackson nu draaien. Even terug naar jouw groep 8 musical. Geniet ervan.
2: Dankjewel, fijne dag. Hoi.
0: Oh, zoveel heerlijke jaren 80 hits. André Hazes, Geef mij je angst, hoor je zometeen. Na deze, op nummer
3: 87.
0: Michael Jackson bij Joe.

0: mooi verhaal van Tanja. Die vertelde dat Michael Jackson Dirty Diana in haar groep 8 musical is gebruikt. Dat is toch gek. Ja, als jonge meiden en jonge jongens om Dirty Diana te zingen.
1: Ja, maar ze wisten gelukkig toen niet waar de tekst over ging. Nee. Gek dat er geen meester of juf heeft ingegrepen.
0: Antoinette, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb jij zin in Geef mij je angst van André Hazes?
2: Oh, heel veel. Zeker weten.
0: Je hebt erop gestemd, hè?
2: Ja.
0: Ik zag hem bij jou. Op nummer 3 staat hij. En we gaan hem nu voor jou, speciaal voor jou draaien, Antoinette.
2: Dankjewel.
0: Heel veel dank voor het stemmen en geniet de hele dag van de 80's Top 800.
2: Ja, zeker lukken. Dank je.

0: Rick die app die zegt, we luisteren lekker mee vanaf onze vakantie in Denemarken. En Rian zegt, oh Alice Cooper, geweldig liedje. Meeblijven, heerlijk, superlijst.
1: Ja. Nou ja, we hadden natuurlijk Antoinette, die... Tanja. Nee, Tanja had geplaybacked met Dirty Diana. Dit heb ik nog op de lagere schoolplek.
0: Oh echt? Ja?
1: Alice Cooper, ja. Vond ik een heel leuk liedje. Was toen voor die tijd was het best hard. Jongetje van 11, 12.
0: Wat schattig.
1: Ja, stond ik hoor, met dat doorgelopen make-up ook.
0: Was je helemaal verkleed als Alice Cooper. Geweldig. Ja. Het is bijna 9 uur, straks krijg je het nieuws van Renske.
2: Je hoort zo Max Verstappen over zijn kansen dit raceweekend.
0: Dit nummer hoor je zo dadelijk in de lijst. Sander, je mag even raden. Luister goed, spit je oren, want het is zo voorbij. 1 nootje.
1: Hey, ze kinde met.
0: Goed hoor.
3: Zometeen meer. Top 800.
4: Pas je eindelijk

0: het juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Is echt serieus? Wat een geld.
8: 50.000. Wat verdikken me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: De maaltijden van Kippie, zoals Kip Dunner. Lekker,
12: Kippie.
13: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: Dames en heren, de daluren beginnen.
1: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nog 309.000.
4: Oké, elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleden.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
3: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij N2.

0: Eerste Kamer. Hamer was eerder lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Nu is een belangrijke adviseur van de overheid. Volgend jaar wordt er een nieuwe Eerste Kamer gekozen. Dat gebeurt na de Provinciale Statenverkiezingen in maart. 9 dagen na de verwoestende overstromingen in Nepal zijn 2 mensen levend uit een tunnel gered. Maar het reddingswerk is nog lang niet voorbij. In dezelfde tunnel zitten naar verwachting nog bijna 40 anderen vast. Het is niet bekend hoeveel van hen nog in leven zijn. De schade in Nepal is ondertussen gigantisch en de wederopbouw gaat nog maanden duren. En het weekend wordt er weer geraced. Het Formule 1 seizoen gaat verder in Italië op het circuit van Monza. Niet het favoriete circuit van Max Verstappen, maar hij geeft niet op, zo zegt hij bij Viaplay.
1: Ik probeer er gewoon het beste van te maken. Al is het niet wat ik leuk vind, maar ja, kan ik op de bank zitten, maar daar schiet ik ook niks. Ja, het is wel leuk om natuurlijk met die kleine te zijn, maar ik vind racen natuurlijk altijd nog wel leuk.
0: Ja, het is dus nog maar de vraag hoe de Red Bulls het doen. Een klein voorproefje krijgen we vandaag al met de vrije trainingen. De race is zondag om 3 uur. Krijg je nog het weer van Buienradar. Een grijze dag, nu vooral in het noorden regen. Straks ook in het zuidoosten. Het wordt 18 tot 25 graden.
2: Er zijn 10 vertragingen op de weg en dat valt heel erg mee. Voor de vrijdagochtend is het sowieso altijd rustig. Op de A7 Horen-Zaanstad bij Purmerend Noord, 20 minuten vertraging. Nog eentje op de A7 Groningen-Heerenveen tussen Friese Palen en Drachten Centrum. Daar is een ongeluk geweest en daar ben je 20 minuten langer onderweg. Sander, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen, Koentje.
4: Dit is Joe.
5: Het is top 800.
4: De Joe 80's Top 800, ja. Met Koen en Sander.
2: Ferry heeft gestemd op dit nummer. Zijn eerste single die hij ooit samenkocht met zijn vader. Pieter Schilling, hier is Major Tom.
5: Joe, Times Sweet Music, dit is Joe.
4: De Joe 80's Top 800.
6: 84.

0: kleine blik achter de schermen doen?
1: Ja.
0: We worden net gebriefd van, ja jongens, jullie hebben Mark aan de lijn. Mark, goedemorgen.
2: Een goedemorgen.
0: Hey Mark, ja. En we gaan het over Queen hebben, maar ook over Linda de Mol.
2: Klopt, ja.
0: Ja, maar wat die twee nou met elkaar te maken hebben?
2: Ja. Het is nog een, ja, in de jaren 80 was nog een hele bekende show. Die kwam op tv met de DJ Scatcat.
1: Ja, nee, moet ik even. Ik ga je helpen, Mark. Want je had vroeger. Er was kindertelevisie, bestond nog niet, echt nog niet. Toen had je de DJ Cat Show. Ja, dat was de eerste commerciële zender in Nederland. Dat ging via Luxemburg. En dat werd gepresenteerd door Linda de Mol. In het Engels, overigens.
2: Ja,
1: en dat was op Sky Channel. En dan had je elke ochtend, voor ik deed het stiekem, want dat mocht van mijn ouders niet, even aan. En dan zag je dus Linda de Mol met een kat, een poppenkat. Een kat van pop. En dat was de DJ Cat Show. En er werden allemaal tekenfilmpjes vertoond. En het zou je vertellen, dat was de allereerste productieklus van John de Mol. Vanaf dat moment is het voor hem alleen maar crescendo.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: En dat deed ze in het Engels?
1: Deed ze in het Engels, want dat kon ook in... Ja, zoals tegen John de Mol alweer. Ja. Dan kon het ook in andere landen worden uitgezonden.
0: Ja.
1: Ja, en als kind hing ik aan de lippen van die kat, DJ Cat.
0: Grappig. En daar zag jij ook A Kind of Magic van Queen.
2: Ja, klopt helemaal.
0: En je was meteen verkocht hoe je die clip op televisie
2: had. Ja, dat was helemaal geweldig. Dat was die hele magie en die kleurtjes en helemaal prachtig.
1: Ja, want ook die clip is deels geanimeerd.
0: Ja.
1: Met inderdaad alle felle kleuren die de jaren 80 kenmerkt. Dat kwam terug in die poppetjes. Ja, het was een bijzondere clip en een bijzonder nummer ook.
0: We bellen je niet zomaar, Mark, want je zult begrijpen dat we aangekomen zijn bij A Kind of Magic van Queen. Gaan we nu voor je draaien.
2: Nou, dankjewel. Fijn.

0: Het is wel genieten vandaag, hè? Want zoals Sander altijd zegt... De nummertjes.
1: Oh, ja. ik zeg zoveel. Want
0: jij zit zo te lullen met iedereen. Ik denk even scherp houden.
1: Hoe kleiner de nummertjes, hoe groter dit. Of hoe dichter bij de nul, hoe groter de eeuwigheidswaarde.
0: Ik zou vooral de eerste even onthouden als ik jou was. Dit is overigens nummer
2: 80.
0: George Michael.
1: De hits.
0: Faith.
1: De koffie is bruin. De hits zijn goud.
0: Ja, dat is eentje van Tom Mulder, hè?
1: Zijn Tom Mulder? Nou?
0: Tom Mulder, ja.
1: Dan neemt hij per direct terug.
0: Maar zo ken je dit liedje niet uit het begin.
1: Nee.
0: Nee.
1: Is het feest?

0: focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Vind de training die bij jou past op de baak.

0: Pas Echt Unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
5: Boost yourself.
6: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
7: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
8: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
18: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
17: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
19: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
20: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
21: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
24: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: als laatste iemand iets zeggen in de studio. Nou ja, beetje afgeleid. Excuses, goedemorgen. We hebben het weerbericht voor je van Buienradar. Grijze dag, vooral in het noorden regen. Straks ook nog in het zuidoosten. Het wordt allemaal minder, maar dit weekend ziet er weer goed uit. Vandaag 18 tot 25 graden.
1: Dit is Joe. Met Koen en Sander.
0: Sander, goedemorgen.
2: Een hele

0: Super Trooper, Sandra heeft gestemd op het nu volgende liedje en schrijft daarbij: als deze op de radio is, dan gaat hij even een tandje of twee harder.
1: Nou, Sandra, dan moet je hem nu even harder zetten, een tandje of twee.
0: Dire Straits. 78.

0: Ja, DJ's die het zich er makkelijk van afmaken zeggen OMD, omdat het een lastig uit te spreken titel is: Orchestral Maneuvers in the Dark.
1: Prachtig.
0: Nou, nog niet. Het ging niet goed. OMD dus met Metaphors.
1: Ja. Goedemorgen, de 80's Top 800 bij Joe. Alleen al voor de zang van Annie zou ik dit nummer willen luisteren, schrijft de Harry. En die heeft erop gestemd, hoor.
2: 74.
1: The Eurythmics, Sweet Dreams, hoor je nu.

0: En The Rhythmics en The Sweet Dreams in de 80's Top 800. En kijk eens wie daar zit.
1: Goedemorgen.
0: Kai, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
2: Wat is de vrolijkheid in huis meteen.
1: Ja, nee, zeker weten. Want ik heb net even de brievenbus gecheckt hier. En ik heb er ook al een paar meegenomen. Ik ga ze nog niet officieel overhandigen.
0: Oh.
1: Maar er zijn heel veel kaarten voor jullie binnengekomen.
2: Nee.
1: Leuk, hè? Voor 20 jaar Koen en Sanderschap.
0: Maar is dit echt of heb je gewoon...
1: Nee, dit is echt, dit is echt.
0: Dit is echt.
2: Allemaal jouw handschrift, Kai.
0: Ik geloof het namelijk gewoon niet.
1: Nee, maar het is echt waar. Het is echt waar. Maar ik heb het idee dat jullie er niet zozeer op zitten.
0: Kijk, het ding is, ik vind het heel lief. Ik oprecht dat ik het heel lief van je vind. Maar ik geloof gewoon niet dat luisteraars ons voor ons 20-jarig jubileum
2: kijken. Nu komt het dus toch wel binnen. Alleen de vraag is natuurlijk, ja, het is heel lief, maar het...
0: Nee, jongen, er zitten gewoon ruilkaarten bij.
2: Het voelt een beetje ongemakkelijk om gewoon steeds maar je eigen kaarten te ontvangen.
1: Nee, het is een ruilkaarten. Ja. Mensen zijn er ook niet blij mee. Die mensen heb je natuurlijk ook. Ja. Nee, maar het is echt... Nee, het is echt, ze komen en masse binnen. Dus dat is hartstikke leuk. Nou, ik hoor eigenlijk in jullie van... Nee, we willen het niet, we willen het niet. Ik hoor daar ook vooral van... Nee. We vinden het ook hartstikke leuk.
0: Kijk, ik vind het echt vreselijk. Maar noem nog één keer het adres.
1: Nou, ik heb iets anders geregeld nog.
0: Oh.
1: Ik heb het nog makkelijker gemaakt. Ik heb geregeld, je kunt nu naar de app van Joe gaan. En daar kun je nu digitaal je kaart deze kant op sturen. Dat kan nu, dus het is nog makkelijker. Dus je kunt het nu doen, ga naar de app van Joe. Dan zie je, hey, Koen en Sander, 20 jaar. Laat nu een boodschap voor ze achter. Dan kun je nu eigenlijk binnen een minuut kun je je kaart sturen.
0: Nou, dat is een digitaal kaart, dat is geen fysiek kaartje.
1: Nee, dat is een digitaal kaartje. En dan komt het deze kant op.
2: Kaart is de kaart.
1: Kaart is een kaart.
2: Over rouwkaarten gesproken. Ga je een beetje je best doen de komende 2 uur?
1: Nou, ik heb even gekeken. Het wordt 1 grote rouwkaart.
0: Nou, volgens mij valt het wel mee. Ik zie onder andere...
1: Zeker.
0: Zootje Lager.
1: Leuk, is toch
0: leuk.
1: Absoluut.
0: En Kai, je weet dat het dit weekend 30 graden wordt?
1: Kijk hier nu al naar uit.
0: Ja, heerlijk. Veel plezier op deze finale dag van de 80's Top 800. Straks met Kai.
3: Zometeen meer 80's Top 800.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi, beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
9: Simyo. Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
11: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
10: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
12: Nog 309.000.
13: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 stuurder.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
16: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
17: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat.
14: Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
17: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
18: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
19: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
20: Loco.
21: De Lulu.
20: Gek.
19: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749.
22: Mediamarkt. De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
23: Kippie.
24: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy. Nu.

0: Check werkenbij.alliander.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
5: Dit is Jumbo.
6: Het nieuws van 10 uur, Renske van der Zalm.
7: Goedemorgen. Een drukke dag voor de rechter in Oost-Nederland vandaag. De verdachten die werden opgepakt na de veelbesproken schietpartij in Overasselt horen of ze langer vast blijven zitten. Jan G. zou het doelwit zijn geweest van die schietpartij. Zijn huis in Overasselt is nu voor een jaar gesloten. Toch had deze vrouw bij de NOS op meer gehoopt.
8: Van mij mogen ze het afbreken. Want het is al de derde of de vierde keer dat het gesloten wordt. En ik heb het idee dat iedereen gewoon maar terug blijft komen.
7: In totaal werden 34 mensen opgepakt. Dan een lek in een zeer populaire reis-app. Met Polar Steps houden veel mensen, familie en vrienden op de hoogte van hun vakantie. Maar eigenlijk kan iedereen zo meekijken. Uit onderzoek van Follow the Money blijkt dat de gegevens van miljoenen gebruikers in te zien waren, doordat de app niet goed beveiligd was. Buitenstaanders konden daardoor precies zien wie waar uithangt. Polar Steps zegt dat het lek inmiddels is gemeld en wordt opgelost. Huren is weer duurder geworden, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In juli betaalde je voor een huurwoning gemiddeld dik 4% meer dan een jaar eerder. In de vrije sector ging de huur iets harder omhoog dan bij de sociale huurwoningen. En een echt Rotterdamse icoon is vandaag jarig, de Erasmusbrug. Vandaag, 30 jaar geleden, werd die geopend, klonk toen zo.
9: Rotterdam heeft gekozen en betaald voor schoonheid. Er is een knik gekomen in de skyline van Rotterdam.
7: Ja, de brug verbindt Rotterdam Noord met Rotterdam Zuid. En er staat ook wel bekend als de Zwaan door zijn vorm. Een groot verjaardagsfeest is er vandaag trouwens niet. Krijg je nog het weer van Buienradar. Een grijze dag, nu vooral in het noorden regen. Straks ook in het zuidoosten. Wordt 18 tot 25 graden.
6: Viel op de A7 naar Zaanstad tussen Hoorn en Purmerend Noord. 5 kilometer, 20 minuutjes vertraging.
10: Dit is Joe.
11: Het is top 800.
10: De Joe 80's Top 800 met

toontje lager en stiekem gedanst. Nummer 72. Pieter heeft op dit nummer gestemd. Zegt daarbij, in de jaren 80 zelf vond ik toontje lager niet stoer genoeg. Dan deed ik altijd alsof ik het niks vond. Maar stiekem kon ik alles woord voor woord meezingen. Inmiddels tijdloos en durf ik ervoor uit te komen. Dat is heel fijn, Pieter. Dus luidkeels meegezongen waarschijnlijk. Het is de grote finale dag van de Joe 80's Top 800. Kai hier, goedemorgen op deze vrijdagochtend. Alleen het beste, leukste en mooiste komt nu nog voorbij. En ik zou het volgende nummer wel helemaal kunnen omschrijven. Maar Nancy doet dat misschien wel beter. Zij zegt in één woord fantastisch. Dit is een meesterwerk. Belfast Child van Simple Minds op nummer 71.

op 70 in de Joe 80's Top 800. Volgende nummer in de lijst. Ja, ik kijk er enorm naar uit. Ik ben namelijk een ontzettend kerstfanaat. En je merkt gewoon in deze periode van het jaar, we gaan richting die donkere dagen. En als ik heel eerlijk ben, ik vind dat na de zomer vind ik dat gewoon heerlijk. Lekker 's avonds de kaarsjes aan, de gordijntjes dicht, lekker op de bank, lekker 's avonds die tv aan, lekker kijken. Heerlijk. Carina zegt nog steeds nooit wezen skiën, maar wat wilde je dat graag? Kerstvieren in de sneeuw. Dankzij de video die bij dit nummer hoorde. Mijn ultieme kerstgevoel, dat geeft dit nummer. Op 69, Wham! And Last Christmas.

0: Ontdek wintersport in Canada. Kijk op bbi-travel.nl.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
5: en de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
6: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
10: NHA.nl. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
12: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Pakken ze een podium.
14: Pakken ze een podium.
13: Pak zelf eens een podium.
15: Pakken ze een podium.
16: Pakken ze een podium.
17: Pakken ze een podium.
18: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
19: Titanic.
20: Bonjour, ik ben Céline Dion.
19: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
21: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
19: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op Titanic.nl.
22: I'm the queen of the show.
23: Yes, nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
24: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Inea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
25: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
26: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
27: Coco.
28: De Lulu.
27: Gek.
26: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7-processor voor €659.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
7: 10:45, goedemorgen, je luistert Joe, Kai hier. Ik heb files voor je met een vertraging van 20 minuten of langer. De A7 naar Zaanstad tussen Hoorn en Purmerend Noord. 24 minuten en de A12 naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland.

68.

Begins to Fall. Op nummer 67. Dit is de grote finale dag van de Joe 80's Top 800. Iets voor 6 uur vanavond hoor je wat er op 1 staat. En je zou nu in ieder geval kunnen zeggen, na die regen, rain begins to fall, in ieder geval alleen maar zonneschijn, want het is tijd voor 1 en al succes. Tot 11 uur hoor je sowieso alleen maar nummers die stijgen in de lijst. Om te beginnen met deze.

0: zometeen meer 80's Top 800.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nu alle verzorging van SheMoisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja?
6: Echt serieus?
5: Zo.
6: Oh, wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla-rol. Lekker,
15: Kippie.
16: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
17: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
16: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
17: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
16: En als je voor jezelf werkt?
17: Ook gewoon één factuur per maand.
16: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
17: Mm-hmm.
16: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
19: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
20: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Oh, oeh, dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
21: Oh, nu al zin in zaterdag.
20: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
19: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
22: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.

0: Ontdek wintersport in Canada. Kijk op bbi-travel.nl.
1: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
0: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja.

0: binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
0: Want met Interpolis Schip op Cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder. Dit is
2: het nieuws van 11 uur. Renske van der Zalm.
3: Goedemorgen. Onderzoek in Eerbeek in Gelderland. In een huis daar is vanochtend het lichaam van een minderjarige gevonden, meldt de politie. Iemand anders, die ook in het huis was, is opgepakt. De politie gaat uit van een misdrijf. In Rotterdam is door de harde wind een bouwsteiger ingestort. Het gebeurde vanochtend rond een flat. Door een windvlaag zijn de bovenste 3 etages ingestort. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De omgeving is afgezet. De instorting zorgde enige tijd voor vertraging bij de tram. Het kan zijn dat je straks voor webshopbestellingen meer gaat betalen. Ondernemers zijn bang dat ze de kosten voor het nieuwe betaalsysteem Wero moeten doorberekenen naar klanten, schrijft de Telegraaf. iDeal wordt opgevolgd door Wero, maar die gaat veel hogere transactiekosten rekenen. Wero zegt zelf dat hun transactiekosten ongeveer even hoog zijn als die van andere Europese betaaldiensten. En dan een verhaal van een man uit Taiwan die flink de deksel op zijn neus heeft gekregen. Hij betrapte zijn overspelige vrouw via de camera van de robotstofzuiger, maar moet nu zelf de gevangenis in, schrijft het AD. Hij zag via de camera dus dat zijn vrouw met een andere man in bed lag. Hij sleepte ze daarna allebei voor de rechter en eiste een dikke schadevergoeding. De vrouw liet het er niet bij zitten en diende een tegeneis in vanwege privacy-schending. De rechter gaat daarin mee, want in Taiwan staan strenge straffen op het illegaal filmen van privédingen. De man moet nu 5 maanden de gevangenis in en een boete van ruim €4200 betalen. Krijg je nog het weer van Buienradar. Een grijze dag, nu vooral in het noorden regen. Straks ook in het zuidoosten, wordt 18 tot 25 graden.
2: 2 files waar je vertraging langer is dan 20 minuten. De A7 naar Groningen tussen Tijnje en Drachten Centrum. 20 minuten vertraging daar. En de A12 naar Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. 5 kilometer en 23 minuten.
4: Dit is Joe. 80's Top 800. De Joe 80's Top 800. Met

met Benatar. Love is a Battlefield op nummer 62 in de Joe 80's Top 800. Staat in de lijst langs onder andere Claudia, die zegt... We waren jonge meiden en je begon jongens echt leuk te vinden. Dat was het start zijn bij dit nummer eigenlijk. And Love is a Battlefield, ja, uiteraard. Another Day in Paradise van Phil Collins is het volgende nummer in de lijst. Het confronterende nummer van Phil Collins over de armoede en daklozen op straat... kreeg hij wel kritiek op. Want wie was hij als grote miljonair om daarover te praten? Zo klonk het eigenlijk. Dat waren de commentaren. Zijn reactie daarop is stevast. Als ik op straat loop, zie ik hetzelfde als iedereen. En dat is natuurlijk helemaal waar. Another Day in Paradise. Phil Collins stijgt 8 plaatsen naar nummer 61... in de Joe 80's Top 800.

Twilight Zone in de Joe 80's Top 800 op nummer 60. Ik ben zo lekker aan het genieten, zegt Nick. Officieel ben ik bezig met werk, maar ik ben meer bezig met muziek dan met mijn werk, moet ik eerlijk zeggen. Lotte is expres niet vooruit aan het kijken wat er nog allemaal komt in de lijst. Ik laat me lekker verrassen. Dan ga ik daar verder nu in ieder geval niks over zeggen. Dan hou ik het even bij het nummer wat je nu gaat horen. En dat is een band die hele goede zaken doet. Spendo Ballet, 51 plaatsen winst. Komt terecht op nummer 59 in de Joe 80's Top 800 met Gold.

0: op 110. Dit jaar terechtgekomen op 59. Spendo Ballet. En Gold. Zo meer Joe 80's top 800. Met Simple Minds en Alive and Kicking. En je hoorde ze eerder deze ochtend al met Last Christmas. En zometeen hoor je gewoon weer Wham. Voor de laatste keer in de lijst overigens. Wake me up before you go-go. Over een paar minuten.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op Essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van SheMoisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een...

0: epische hitmusical met de grootste hits van Celine Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
1: Maar Celine Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
0: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
2: The Queen in the Show!
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Pakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
4: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker!
5: Kippie!
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehaald?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Wie was er aan de beurt?
15: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Je luistert naar Joe, goedemorgen. Ik heb één file voor je waar je vertraging een kwartier is. De A12 naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer file en een kwartier vertraging.
3: Dit is Joe. Met Kai Merks.
2: Grote finale dag van de lijst. Het goede doel en alles geprobeerd. Hoor je zo op nummer 57 na Simple Minds. En Alive and Kicking.
4: Good times, great music. 58.

0: alles geprobeerd op 57 van het goede doel uiteraard. Nog één keer komen ze voorbij het goede doel met België later in de lijst. Heike zegt via de app van Joe, wat een topmuziek. Elke keer gaat de radio wat harder. Nog een paar uurtjes te gaan, helaas. Ja, want inderdaad, dit is de grote finale dag van de Joe 80's Top 800. Iets voor 6 uur vanavond hoor je de nummer 1 van de lijst. En misschien wel de absolute koning van de lijst is Michael Jackson. Met 19 nummers staat hij in de lijst. Je hoort met Man in the Mirror op nummer 55. Over een paar minuutjes, naar Wham!
1: 56.

Op 103, dit jaar op 55. Michael Jackson, Man in the Mirror in de Joe 80's top 800. Mijn nummer 1, wat blijft het toch een geweldig liedje. En artiest zegt Els nog. En Anita ook via de app van Joe. Gaaf nummer, Man in the Mirror. En juf Anita zegt in de app van Joe. Lumpia's vouwen gaan een stuk langzamer met de Joe 80's top 800. Dansje tussendoor, hard meezingen, maar wel veel.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Oh, wat een geld.
6: 50.000. Wat verdikken me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Nog 309.000.
8: Oké. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding. En,
10: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Smin.
12: Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
12: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
13: Smint. Boost yourself.
15: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
16: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
15: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
16: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
15: En als je voor jezelf werkt?
16: Ook gewoon één factuur per maand.
15: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
16: Mm-hmm.
15: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
17: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
18: Fomar, voordeelmarkt! Fomar, voordeelmarkt!
19: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Elke werkdag gaan we terug in de tijd met twee ethisch klassiekers bij RTL 7.
21: Wax on, wax off.
20: Reis mee naar dit iconische tijdperk waarin de filmwereld...
22: Er ligt een man in de schacht.
20: ...spectaculair veranderde. Terug naar de ethisch. Elke werkdag bij RTL 7.
19: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
23: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
24: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
25: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
26: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
27: Loco.
26: De Lulu.
27: Gek.
26: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
28: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1+1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1+1 gratis. En hak, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
29: Hoe heet dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
30: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.

0: dolle in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl. Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Dit is jou. Goedemiddag, het is 2 over 12. Het nu.nl nieuws krijg je van Jeroen.
7: Goedemiddag. Er is iets meer bekend over de dode persoon die vanochtend werd gevonden in een woning in de Gelderse plaats Eerbeek. Dat gaat om een jongen van 12 jaar. In datzelfde huis werd ook een volwassen verdachte aangehouden. De politie vermoedt dat het kind is overleden door een misdrijf. Door naar Zwaag, daar is bij een bedrijfsongeval iemand overleden. Dat gebeurde bij een verfcoatingsbedrijf, meldt NH Nieuws. Het zou mogelijk te maken hebben met een gevaarlijke chemische stof. Iemand anders raakte zwaar gewond en wordt nu behandeld in het ziekenhuis. Bijna alle verdachten die zijn opgepakt na het geweld in Overasselt zijn vandaag voorgeleid bij de rechtbank. Ze worden allemaal verdacht van moord en of doodslag. 2 verdachten zijn niet voorgeleid. Zij konden naar huis. Er zitten nu 32 mensen vast. En er komt een speelfilm over prinses Beatrix. De film wordt gemaakt door dezelfde makers als de serie Maxima. Het gaat over de 3 decennia dat Beatrix op de troon zat. Wie de titelrol mag spelen is nog niet bekend. Het Koningshuis doet het goed op tv, want het komt ook een serie over Mabel en Margarita. Het weer dan nog van Buienradar. Het is een grijze en vrij natte dag. En het wordt vandaag, nou, die temperatuur is prima. Maar goed, wie gaat er in de regen buiten staan? 18 tot 24 graden.
6: Jeroen, dankjewel.
8: Dit is Joe. 80's Top 800. De Joe 80's Top 800. Met Chantal Hutte.
6: Met zo op 53 een liedje dat goede zaken deed dit jaar. Met een goede winst. Cock Robin, The Promise You Made. Na Nena, 99 Luftballons.
9: Dit is Joe. 54.

horen Gertie Hoube, Marjan van der Klift en Marcel Schijf. Ja, dan gaan we door naar nummer 52. Dat is een liedje dat de artiest niet zelf heeft bedacht. Of nou ja, Mark Knopfler die stond in een winkel in New York voor tv's. En op die tv stond MTV aan. En toen hoorde hij de man naast hem ontzettend mopperen. Ja, die artiesten die doen ook helemaal niks. En verdienen en geld en worden rijk zonder ook maar iets te doen. En toen dacht hij, hey, dit is goede inspiratie. Dus hij heeft pen en papier erbij gepakt en eigenlijk letterlijk opgeschreven wat die man naast hem zei. En daarmee heeft hij echt een hele grote hit gescoord. Dus zoveel is er niet nodig om een hit te schrijven, zou je denken. Hij behaalt ermee in ieder geval met Dire Straits plek 52 in de Joe 80's Top 800. Money for Nothing.

Hard and Alone bij Joe. Op plekken 51. 22 plekken gezakt ten opzichte van vorig jaar. En dan is het rekensommetje heel erg makkelijk. Want van 51 kom je dan automatisch uit in de top 50. Oftewel de 50 beste liedjes van de Joe 80's Top 800 van dit jaar. Op plek 50 staat deze van Kate Bush, Running Up That Hill. Al zou het nummer eigenlijk A Deal With God heten. Maar de platenmaatschappij dacht, misschien dat ze hem dan niet in alle landen gaan draaien. Dus we veranderen het naar Running Up That Hill. Werd een grote hit. En recent natuurlijk ook opnieuw weer. Omdat hij veel werd gebruikt in Stranger Things. Op 50, Kate Bush.

0: Bush, Running Up That Hill bij Joe in de Joe 80's Top 800. Met zometeen nog veel meer grote hits. Onder andere op 48 ABBA, The Day Before You Came. En ook Queen staat voor je klaar.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa Stak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
5: Lulu.
6: Gek.
4: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
3: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
7: Hey, Raymond!
8: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
9: Nog 309.000.
10: Oké. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Hey, Raymond!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
14: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
15: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
14: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
16: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
17: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
18: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
19: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan.

0: Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
3: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Het is, even kijken, 12:30. Ik heb het jouwverkeer van Flitsmeister voor je. 27 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 15 minuten. Op de A7 is dat Heerenveen-Groningen tussen Drachten en Friese Palen 16 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de grens met Duitsland 17 minuten extra.
12: Dit is Joe. Met Chantal Hutte.
11: Yes, en met Abba zo, The Day Before You Came op 48. Maar eerst naar 49. Die is voor Queen, I Want to Break Free.
13: Veertig.

Dit was en is altijd mijn favoriete ABBA-nummer geweest. Zo ongeveer het laatste nummer dat ze uitbrachten, maar zo mooi, zegt Martijn Hartman-Maatman uit Austerlitz, die het op nummer 1 in zijn stemlijst heeft staan. Plek 48 was voor ABBA The Day Before You Game in de Joe 80's Top 800. En het is echt genieten. Ik lees het in de Joe-app. Willem stuurt een berichtje. Wat fantastisch al die mooie nummers. Wij luisteren vanaf de camping op Texel. En Maria stuurt ook een berichtje. Onderweg naar Zeeland. Genieten met Joe op de radio. Mart laat weten dat hij vandaag aan het verhuizen is naar zijn nieuwe woning, want hij gaat eindelijk samenwonen met zijn vriendin. En de Joe 80's Top 800 helpt om motivatie te houden bij het showwerk vandaag. Nou, heb jij even geluk dat het nog doorloopt tot 6 uur vanavond? Kun je echt flink gaan showen. Zo dadelijk op plek nummer 46, Bruce Springsteen en The River. Maar eerst het goede doel en België op 47.

0: plekjes gestegen in de lijst. Op 46 Bruce Springsteen en The River. Waar we richting het nieuws van 1 uur gaan met Jeroen. Met daarin onder andere...
1: Nieuws over overrasseld, dat blijft maar binnenkomen. Dus nu weer iets meer bekend geworden over de verdachte van die schietpartij daar eerder deze week.
0: En we gaan natuurlijk ook verder met de lijst met onder andere deze van Madonna. En ook deze van George Michael.
2: Zometeen meer. Ethisch Top 800.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Vodafone. De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashew saus. Lekker.
3: Kippie.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: 56 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Kruisingaap.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaap.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl. Verrassend, slim en duurzaam.

0: of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten. Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Nu bij Dirk, Stilvo-kruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïne-shakes.
11: Gadver.
9: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
9: Milner.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
14: Nu?
13: Coca-Cola. 2 liter voor maar 1,69.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
13: Aldi.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
12: Lekker bezig.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
12: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
17: Wow,
16: kost je maar 3 minuten.
17: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
19: Goedemiddag, het is 1 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Jeroen.
20: Goedemiddag. Van de ruim 30 verdachten die zijn opgepakt na het geweld in Overasselt... komt het grootste deel niet uit Nederland. De helft van de groep komt uit Frankrijk, waaronder 2 minderjarigen... van 16 en 17 jaar. En voor de rest komen ze uit Algerije, Libië, Oekraïne en België. 11 verdachten komen uit Nederland... en allemaal worden ze verdacht van moord en of doodslag. Bij een chemisch bedrijf in het Noord-Hollandse Zwagen... is iemand overleden bij een bedrijfsongeval... Er raakte ook iemand zwaar gewond. De twee kwamen in contact met een chemische stof. Wat voor stof is niet duidelijk, maar het is niet schadelijk voor de omgeving. Speelgoedwinkel Intertoys roept artikelen terug omdat er asbest in zit. Het gaat om de ORB stretchy en funky figuren in de vorm van een aap. Die kunnen scheuren en dan kan de vulling eruit lopen. En het zand dat erin zit bevat asbest. Klanten die het speelgoed terugbrengen krijgen hun geld terug. En McDonald's krijgt een dwangsom van de inspectie omdat ze de verkeerde bekers gebruiken. Ze geven nu nog bekers aan klanten van wegwerpplastic. Maar dat mag niet meer, omdat die niet gerecycled kunnen worden. Als McDonald's vanaf januari geen andere bekers gebruikt, dan volgt er een boete. Het weer van Buienradar. Vanmiddag eerst nog regen. Later klaart het vanuit het noorden op. Het is lokaal 19 tot 25 graden.
19: Jeroen, dank je wel.
20: En vanaf morgen...
19: Sorry.
20: En vanaf morgen een paar dagen, dit moet je weten... meer zon en hogere temperaturen. Nu mag jij weer.
19: Ja, sorry. Ja, ik was dus andere dingen tegelijk aan het doen. Want ik was dingen vergeten, maar daar was ik niet mee te leven.
20: Echt een vrouw. Mannen kunnen niet meer de dingen tegelijk doen.
19: Hup, doe de microfoon uit. Dankjewel, Jeroen.
20: Doei.
19: Dan het Joe Verkeer van Flitsmeister. 36 files in Nederland. In twee sta je langer dan 15 minuten. Dat is op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Schravendeel en Dordrecht Centrum, 15 minuten. En de A76 Geleen-Keulen. Tussen Koenderberg en de grens met Duitsland... 18 minuten extra.
10: Dit is Joe.
21: 80's Top 800.
10: De Joe 80's Top 800. Met Chantal Rutte.
19: En met George Michael zo. Maar eerst een favoriet van Rianne Kramer, Femke Kooi, Cheyenne de Vries en Janek van S. Madonna en Like a Prayer.
22: Joe, time's great music. Dit is Joe. 45.

Een father figure op 44 in de Joe 80's top 800. Onder andere daar beland door Marco de Jong, Arjen van Kalleveen en Rob Bleumink. Met zometeen op 42 een liedje waarover Frank Hassing in de Joe-app stuurt. Zometeen gaat de volumeknop op standje maximaal. Nou, nog heel even geduld, Frank. We zijn er echt bijna. Eerst naar 43. Die is voor Bryan Adams, Summer of 69.

0: hard op 42 in de Joe 80's Top 800. Waar we doorgaan met nummer 41. En Daphne, ik dacht, ik moet jou daar even over bellen. Want jij mag dit liedje absoluut niet missen, toch?
1: Nee.
0: Vertel, waarom heb jij op dit liedje gestemd?
1: Nou, ik ben al heel lang fan van Duran Duran. Al vanaf het begin. En helemaal verliefd op John Taylor. Vond ik zo'n knappe man. En ik ben, ja, afgelopen dat we in Nederland waren, ben ik ook geweest. Het was natuurlijk wel een stukje ouder, maar ja, het was echt waanzinnig.
0: Maar hoe uitte jouw verliefdheid zich dan?
1: Ja, ik had helemaal agenda vol geplakt en allemaal posters op de muren en aan het plafond en zo. Dat ik 's nachts naar kon staren als ik wakker was. Zulke dingen allemaal.
0: Specifiek van John Taylor dan?
1: Ja, ik had ook wel andere dingen hoor. Madonna en Wem nog en zo. Maar John Taylor was echt zo, ja.
0: En hoe was dat toen je ze zag dan in Nederland? Want je was toen een stukje ouder, maar kwam het wel weer helemaal terug, dat verliefde gevoel?
1: Nee, hij is niet meer zo knap als toen, maar dat viel een beetje tegen. Maar goed, ze waren nog wel, ja, ze deden in ieder geval wel de reflex, dus dat was wel helemaal leuk.
0: Nou goed, weet je, mede door jouw stem is hij flink gestegen, namelijk 81 plekken omhoog.
1: Nou kijk, hij is nog...
0: Dat dacht ik.
1: Goed gedaan.
0: En hij staat echt dik vet in de top 50. Plekken 41, Duran Duran, The Reflex. Ga er lekker van genieten.
1: Ja, ga ik zeker doen. Dankjewel.

0: Benny van Münster en Michelle Orbons, Duran Duran en The Reflex op 41 in de Joe 80's Top 800. Met zo dadelijk misschien wel mijn ultieme favoriet uit Dirty Dancing. Dus doe je dansschoenen vast aan. En ook U2 komt eraan.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
4: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
7: Loco.
6: De Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine. Met automatisch doseren voor €749.
8: Mediamarkt.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
12: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
13: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
14: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
15: NHA.nl.
13: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
16: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
17: Goedemiddag, het is 2:30. Ik heb het Joe Verkeer van Flitsmeister. 48 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 25 minuten. Dat is op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Zevenbergse Hoek en Breda-Noord. Een ongeluk gebeurt, 30 minuten. En ook de andere kant op tussen de Moerdijkbrug en Schravendeel. 37 minuten extra.
18: Dit is Joe. Met Chantal Hutte.
17: Yes, met you too zo. Maar eerst mijn ultieme favoriet. Bill Medley, Jennifer Warnes. I've had the time of my life. Sweet.

U2 en With or Without You op 39 in de Joe 80's Top 800. Ja, en dat gitaargeluid dat je hoort, dat was bijna helemaal weggebleven, hè? Het was namelijk wel cool. Ze gebruikten een experimenteel instrument bij het opnemen van dit liedje. Namelijk de Infinite Guitar. Die kon oneindig geluid blijven maken na het aanslaan van een noot door een bepaalde elektrische sturing. Ja, het enige probleem was, die elektronica die werkte niet helemaal lekker. En de gitarist van U2 kreeg echt constant pijnlijke elektrische schokken tijdens het opnemen. Maar hij heeft flink doorgebeten en daardoor is het liedje wel in deze hoedanigheid gewoon in de Joe 80's Top 800 gekomen. U2 With or Without You dus op 39. Met nu op 38. Ja, ik hoef hem denk ik niet eens te introduceren. Het is een favoriet van Martine, Tim en Remco.

0: Veronica zegt, wat een prachtig nummer. Altijd leuk weer om de Guns N' Roses op de radio te horen. Ja, dat was wel echt even flinke gitaren. Guns N' Roses Paradise City op 37 in de Joe 80's Top 800. Die zo meteen weer doorgaat. Eerst het nieuws van 2 uur met Jeroen.
1: Met daarin onder andere het leven van prinses Beatrix als koningin is een film waard. En die komt er ook.
0: Daarover zometeen meer. En deze muziek is voor je onderweg. Billy Joel, maar ook... de Bee Gees.
2: Zometeen meer. 80's Top 800.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Doe het lekker zelf met Gamma, met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik!
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jou. Huid, zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen. Grote glimlach.
11: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
12: Kippie.
13: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
14: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro.
15: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
13: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
16: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
17: FOMAR, voordeel markt. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
19: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid... biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig... met uitzondering van melatonine.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
21: nu
20: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
21: Nu haal hè, dus niet straks.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
20: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
24: Het
23: bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
23: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
9: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we af alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
25: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Goedemiddag, het is 2:00. Het nu.nl nieuws krijg je van Jeroen.
1: Goedemiddag. De politie is nog steeds druk bezig met het onderzoek in Eerbeek in Gelderland. In een woning daar is vanmorgen het lichaam van een jongen van 12 gevonden. Er wordt uitgegaan van een misdrijf. Volgens meerdere media is de moeder opgepakt. Volgens de Telegraaf zou zij psychische problemen hebben. Deze buurtbewoner vertelt wat ze zag gebeuren.
2: Het jongste meisje is vanmorgen door vader naar de overburen gebracht. En toen is vader weer teruggegaan, mocht niet meer in de woning komen. En die stond eigenlijk in het paadje naast het huis zijn verdriet uiting te geven.
1: Ja, was te horen bij Omroep Gelderland. Het valt waarschijnlijk wel mee, denkt de ANWB. De extra verkeersdrukte tijdens de OV-staking van volgende week woensdag. Want omdat de staking tijdig is aangekondigd, kunnen mensen er goed rekening mee houden, zegt de ANWB. Volgens de organisatie was bij vorige vergelijkbare stakingen nauwelijks drukker op de weg. Al kunnen factoren als slecht weer en wegwerkzaamheden nog wel voor drukte zorgen. De Duitse politie heeft de jacht geopend op een man die in een brief beweert verantwoordelijk te zijn voor de aanslagen op elektriciteitsvoorzieningen. Deze week sloeg hij 2 keer toe en gisteravond werd een sabotagepoging verijdeld. De aanslagen zouden te maken hebben met de deelstaatsverkiezingen in Duitsland deze zondag. En er komt een speelfilm over prinses Beatrix. Die film wordt gemaakt door dezelfde makers als van de serie Maxima. Het gaat over de 3 decennia dat Beatrix koningin was. Wie de hoofdrol gaat spelen is nog niet bekend. Het weer van Buienradar. Eerst nog regen. Later klaart het vanuit het noorden op. Het is 19 tot lokaal 25 graden. En vanaf morgen een paar dagen meer zon en hoge temperaturen.
0: Jeroen, dankjewel. Dan het Joe

Win Again op 35, 7 plekken gedaald. Bianca laat weten dat ze vanuit Albufera aan het genieten is van de Joe Aties Top 800. En ook Liesbeth luistert mee vanaf haar werk. En Patrick, ja, die stuurde ook een berichtje. Die zat er zo diep in. Die was zo druk aan het luisteren dat hij vergeten was zijn vrouw op te halen van het station. Ja, kleine waarschuwing dus als je luistert naar de Joe Aties Top 800. Zet even een alarm zodat je dingen niet vergeet. Zo dadelijk Queen, maar eerst op 34 Phil Collins.

0: 33 in de Joe 80's top 800. Gaan we door naar nummer 32. En daarvoor heb ik aan de telefoon Frank. Een hele goede middag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Want voor jou is dit echt de ultieme nummer 1, toch?
1: Ja, dit is gewoon, als ik deze plaat hoor, dan word ik vrolijk en blij. En dan ga ik weer helemaal terug naar de jaren 80.
0: En wat brengt dit liedje jou dan precies?
1: Nou, ik weet niet precies wat het brengt, maar in ieder geval een goed gevoel. Maar ik ga dan gewoon weer terug naar mijn huiskamer of studeerkamer. En dan bleef ik weer gewoon dat ik aan het studeren was. En dat kon ik alleen met muziek erbij. En als dan deze plaat langs kwam, ja, dan ging alles vanzelf.
0: Dus jij hebt gewoon menig tentamen gehaald op dit liedje eigenlijk?
1: Nou ja, ik maak mezelf wel wijs dat dat een van de oorzaken is, ja.
0: En is dit dan nog steeds voor jou ook een liedje waar je naartoe gaat als je moet klussen in huis of zo, dat je denkt, weet je wat, ik zet dit liedje op?
1: Niet per se bij iets wat ik doe, maar ik mag wel heel graag sowieso naar de jaren 80 luisteren. En dan maak ik voor mezelf een soort playlist en dan staat deze altijd bovenaan inderdaad.
0: Ja, ja, dat snap ik. Ben je nu aan het werk, Frank?
1: Ik ben nu aan het werk, ja.
0: Oké, want dan denk ik dat je productiviteit aan komende minuten flink omhoog gaat. want we gaan hem nu voor je draaien. Jazeker, hij staat op plek 32. Wil je hem zelf aankondigen?
1: Oké, en dan op nummer 32. Maar voor mij op nummer 1... Alan Parsons Project met Old and Wise.

0: top 800. Alan Parsons Project en Old and Wise. Waar we zo meteen doorgaan met nummer 31. Die is voor ABBA en ook de Frank Boeien Groep komt eraan.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Elke werkdag gaan we terug in de tijd met twee ethisch klassiekers bij RTL 7.
3: Wax on, wax off.
2: Reis mee naar dit iconische tijdperk waarin de filmwereld...
4: Er ligt een man in de schacht.
2: Spectaculair veranderde. Terug naar de ethisch. Elke werkdag bij RTL 7.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
10: Koekoek.
11: De Lulu.
10: Gek.
9: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
12: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Oh, nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
16: Kippie.
17: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
18: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.

je het aan Tim van der Leende uit Kokkengen vraagt. Hij had hem op zijn stemlijstje en hielp Frank Boeien 48 plekken te stijgen naar nummer 30 in de Joe 80's Top 800. Ja, en nummer 29, die wordt van generatie op generatie doorgegeven. Nathalie Wijnand, die weet er alles van. Ze stemde op A Forest en schreef dit. Ik was een groot fan van The Cure. Toen die tijd was je een new waver. Niet veel van mijn leeftijd vonden muziek van The Cure leuk. En het grappige is, mijn zoon is 27 en ook dol op hun muziek. Ze stijgen 7 plaatsen en komen op 29 met A Forest in de Joe 80's Top 800.

Rodgers en Dolly Parton in de Joe 80's Top 800. Islands in the Stream hoorde je op plek 28. En Dolly Parton die weet een hoop records te verbreken nu na haar overlijden. Uiteraard luisteren er heel veel mensen naar haar liedjes. Maar ze heeft nog een record verbroken, namelijk op de Amerikaanse tv. Daar werd haar film 9 to 5 uitgezonden. Daar hebben 4,2 miljoen kijkers naar gekeken. En dat is de best bekeken film in 4 jaar. Ja, dat is dan wel weer een mooie prestatie van haar, ook zo na haar overlijden. Dit is de Joe 80's Top 800, met nu op 27 U2, Sunday Bloody Sunday. I can't

0: op 27 in de Joe 80's Top 800 U2 en Sunday Bloody Sunday. Met zo dadelijk het nieuws van 3 uur met Jeroen.
1: Met daarin gebeurt in Taiwan, een vrouw gaat vreemd, haar man moet daarvoor de gevangenis in.
0: Dat zo meteen. En de lijst gaat uiteraard verder met onder andere deze. Take me back in time, maybe I can forget. Van George Michael, maar ook deze. Toto staat voor je klaar.
2: Zometeen meer. 80's Top 800.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Hey Remo!
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Deze week is het de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Nog 309.000.
17: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
18: 7 sturen.
17: Alcantara bekleding.
19: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
20: Kijk eens, gevonden.
19: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
21: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
22: Wie was je aan de beurt?
23: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
22: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
10: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
16: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier!
17: Dit is Goedemiddag, 3 uur precies. Het nu.nl en de nieuws krijg je van Jeroen.
18: Goedemiddag. Alle verdachten van de schietpartij in Overasselt zijn vandaag bij de rechter geweest. En bijna allemaal worden ze van hetzelfde verdacht. Moord en of doodslag. En daar is een reden voor, zegt justitie.
19: Omdat het nog moeilijk is om te duiden wie precies wat heeft gedaan. Dus in deze fase helpt het om je niet meteen te focussen op een bepaalde rolverdeling, waarvan later blijkt dat dat niet kan worden hardgemaakt.
18: Het grootste deel van de verdachten komt uit Frankrijk en uit Nederland. Premier Jette gaat aangifte doen van het lekken van delen van de begroting eerder deze week.
20: Dat doe ik in principe altijd als er op deze manier wordt gelekt. Maar de realiteit is helaas ook vaak dat er helaas weinig uit die onderzoeken komt. Ja, de dader ligt vaak op het kerkhof.
18: Jette wil nu wel met de Kamer harde afspraken maken over stukken die onder embargo worden gegeven. Op de beroemdste brug van New York, de Brooklyn Bridge, is een man doodgeschoten door de politie. De politie wilde de man eigenlijk helpen, maar vervolgens kwam hij met een mes op ze af. De brug is nu dicht voor onderzoek, tot groot ongenoegen van mensen die de brug eigenlijk wilden gebruiken. Zij moeten nu omrijden en omlopen. En tot slot, en best bizar, een celstraf voor een man in Taiwan, omdat hij zijn vrouw betrapte op vreemdgaan. De man zag dat via de camera van een robotstofzuiger en eiste daarop een schadevergoeding bij de rechter. Amehula, dacht zijn vrouw, want hij had haar privacy geschonden. En daar ging de rechter in mee. In Taiwan staan stevige straffen op het illegaal filmen van privédingen. En een man moet nu 5 maanden de gevangenis in en 4000 euro boete betalen. Het weer van Buienradar compleet gratis ook vandaag. Nu nog regen, later klaart het op vanuit het noorden. Vanaf morgen een paar dagen meer zon en ook hogere temperaturen.
17: Jeroen, dankjewel.
0: Dit is Joe. De Joe 80's Top 800 met Chantal Hutten.
17: En nu het liedje waarop Angira stemde, omdat ze in de 6e klas een crush had op George Michael. Gaat om A Different Corner. Joe,
14: Times Square Music, dit is Joe. 26.

Toto en Stop Loving You in de Joe 80's Top 800. En de top 20 komt echt steeds dichterbij, want dit was 25. Maar zo dadelijk op 23, een echt hoorspel. Ja, en dan weet je eigenlijk al bijna over welk liedje het gaat, hè? Hij maakte een sprong van 24 plekken naar 23. En als hij dat dan volgend jaar opnieuw doet, dan staat hij gewoon pontificaal bovenaan, hè? Ik heb het over Michael Jackson en Thriller. Je hoort hem na Elton John op 24. Waarover Nathalie zegt: het eerste nummer dat mijn moeder en ik samen mooi vonden en hard meezongen. Het gaat om Nikita.

Zo, het hoorspel is weer ten einde. Hè? Michael Jackson en Thriller bij Joe op 23 in de Joe 80's Top 800. Met nu op 22 een liedje dat hoog stond. Op het stemlijstje van Matthias den Breeën en Julian van der Locht. Maar ook Sonja vindt hem mooi. Die zegt, ik denk dat het belangrijk is in deze tijd hoop te houden. Ook als je niet weet waar het leven ons brengt. Gaat om Journey en Don't Stop Believing.

0: 22 in de Joe 80 Top 800 Journey and Don't Stop Believing, waar ik zo meteen muziek voor je heb, staat hoog op het stemlijstje van Esther. Klopt hè?
1: Zeker weten.
0: Ja. Vertel, waarom?
1: Nou, ik ben eigenlijk al 43 jaar fan van Rita Maya, dus ja, dan moet White and Wild wel hoog eindigen.
0: En toch? Wat maakt voor jou dat Anita Meijer dan echt, dat je ultiem fan bent van haar?
1: Ten eerste heeft ze nog steeds een hele goede stem. Ze blijft populair, ook onder de jongere generatie. En ze is gewoon wat mij betreft helemaal het. Ja.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Afgelopen zaterdag hebben we nog een openluchtconcert gehad in de stromende regen in Blaricum. En daar waren een paar diehard fans ook bij.
0: Wauw.
1: We zijn gewoon blijven staan, ook al was het slecht weer, zeg maar. Ja,
0: dus het maakt niet uit hoe hard het regent. Jij gaat gewoon naar de concerten van Anita Meijer toe en jij blijft daar staan. Maakt niet uit.
1: Ja, zeker weten.
0: Nou Esther, ik kan je vertellen, met jouw stem, ja, hij is wel ietsjes gezakt ten opzichte van vorig jaar. 10 plekjes, maar ja. Ben je nog steeds akkoord met plek 21?
1: Zeker, heel mooi. Ja.
0: Super, ga je die zo dadelijk horen in de Joe 80's Top 800. En ook de Dire Straits staan klaar.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
2: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden. Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
5: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
8: Coco.
9: De Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599.
10: Mediamarkt. Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
3: Nog 309.000.
5: Oké, elektrisch en garantie.
6: 7 stuur.
5: Alcantara bekleding. En,
7: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
3: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar €1,39.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
8: De kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
9: Kippie.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia, movement that inspires.
14: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
15: Dit is Joe.
16: Het is op 800.
15: Met Chantal Hutte.
17: Waar we zo richting de nummer 20 gaan. Niet voordat we nummer 21 hebben gehad. Anita Meijer en Why Tell Me Why.
18: Great music.
19: 21.

Anita Meijer en Why Tell Me Why op 21 in de Joe 80's Top 800. En dan is daarmee de top 20 aangebroken. En die beginnen we met The Dire Straits en Brothers in Arms. Het album waar die op staat heeft destijds echt geschiedenis geschreven trouwens. Het was de eerste cd die meer dan 1 miljoen keer verkocht werd. In de 80's kochten ze volgens mij echt heel Nederland gewoon een cd-speler om dit album te kunnen beluisteren. En dat zien we ook terug in de stemlijstjes. Want ik denk dat ik wel 30 keer heb gelezen dat mensen laten weten dat dit hun allereerste cd was. Op nummer 20 dus, Dire Straits en Brothers in Arms.

op 19 in de Joe 80's Top 800. En gisteren kwam er leuk nieuws naar buiten over de Simple Minds. Hè? Want op 30 april 2027 staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. En vanaf volgende week vrijdag 11 september kun je kaartjes kopen. Nu op 18, Foreigner. I want to know what love is.

0: Wanna Know What Love Is, hier bij Joe in de Joe 80's Top 800 op plekje 18. En die gaat zo dadelijk uiteraard gewoon verder. Ook het nieuws komt eraan van 4 uur met Jeroen.
1: En daarin onder andere te koop in Friesland voor een zeer vriendelijke prijs. Het voormalig huis van een legendarische schrijver.
0: Ja, zo dadelijk meer. En ook deze muziek staat voor je klaar. Queen en David Bowie. En ook deze. Van Alphaville hoor je zo.
2: Zometeen meer. 80's Top 800.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik... En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smint. Boost yourself.
8: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting... op bijna alle Dirk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
10: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
11: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
12: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
13: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
2: Elke werkdag gaan we terug in de tijd met twee ethisch klassiekers bij RTL 7.
15: Wax on, wax off.
2: Reis mee naar dit iconische tijdperk waarin de filmwereld...
16: Er ligt een man in de schacht.
2: Spectaculair veranderde. Terug naar de 80's. Elke werkdag bij RTL 7.
17: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
18: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
20: Yes!

0: Streeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Titanic.
2: Bonjour, ik ben Céline Dion.
1: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion... komt naar het theater bij jou in de buurt.
3: Maar Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
1: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op Titanic.nl.
4: I'm the queen of the show.
5: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energie.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van SheMoisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar

0: Goedemorgen, goedemiddag. Dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
1: Goedemiddag. In Overasselt is zojuist een bijeenkomst begonnen. Die is bedoeld voor alle inwoners die nog vragen hebben over de schietpartij eerder deze week. Ze kunnen die vragen stellen aan gemeente, politie en slachtofferhulp. Eerder vandaag zijn alle verdachten van die schietpartij voorgeleid aan de rechter.
2: Er zijn 2 minderjarigen die vandaag zijn voorgeleid, 16 en 17 jaar. De rest is tussen de 18 en de 32 jaar oud. Grote groep Fransen, grote groep Nederlanders. En dan zijn er nog een Belg, Algerijn, Libiër en een Oekraïner.
1: En bijna alle verdachten worden van hetzelfde verdacht, moord en of doodslag. Speelgoedwinkel Intertoys roept artikelen terug omdat er asbest in zit. Het gaat om de ORB stretchy en funky figuren in de vorm van een aap. Die kunnen scheuren en dan kan de vulling eruit lopen en het zand dat erin zit bevat asbest. Klanten die speelgoed terugbrengen krijgen hun geld terug. Een vrouw die verdacht wordt van stalking en belagen van oud-voetballer Marco van Basten wordt opgenomen in een kliniek. Ze krijgt daar psychische zorg. De vrouw heeft van Basten maandenlang gevolgd en hing rond bij zijn huis. En te koop in Friesland het voormalige huis van een legendarische schrijver, van Gerard Reven. Hij woonde en werkte daar in de jaren 60 en 70. Hij schreef er meerdere bekende boeken. Het huis staat in Geonterp, een plaatsje met slechts 30 inwoners. De belangstelling voor het huis is groter. Er zijn al 40 bezichtigingen gepland. En dan is er ook nog een wachtlijst. Komt waarschijnlijk ook door de vriendelijke prijs, 185.000 euro. Het weer van Buienradar. Ik wilde zeggen Weerplaza, dat is de oude weersponsor.
0: Nee, Buienradar.
1: Buienradar. Oh, jij bent er gewoon gewend.
0: Ja, maar ik voelde bij jou de buien hangen.
1: Die is goed. Damn. Helaas voor jou, wat die bui betreft. Ah. Het wordt droog op de meeste plekken.
0: Oei.
1: Vanavond klaart het op, vannacht koelt het af naar 15 graden. En vanaf morgen een paar dagen meer zon en hoge temperaturen.
0: En dan het verkeer op Joe gemeld door Flitsmeister. Vertraging op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg. Vertraging daar 35 minuten. A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen. Tussen Kruidingen en Schravenpolder 37. Dan de A73 Maasbracht Nijmegen. Tussen Vieringsbeek en Haps door een ongeval 42 minuten.
3: Dit is Joe.
4: Het is top 800.
3: De Joe 80's top 800. Met Joey van der Velde.
0: En nog 17 liedjes te gaan. Ja, we kunnen eigenlijk niet meer misgrijpen. Zometeen op 16. Elfenville en Forever Young. Eerst Queen. Samen met David Bowie.
4: Joe, time's great music. Dit is Joe.
5: 17.

0: ze zingen hier eigenlijk de naam van de band. Ze heette eerst Forever Young. Nu is het Elvenville. En dus Forever Young op 16 in de 80's Top 800 hier bij Joe. Zometeen ABBA. Ja, 800 keer. Oh ja, die is goed. Oh, kan die nog een keer? Oh, deze is echt heel fijn. En de lijst is volledig voor jou samengesteld. Dankjewel daarvoor. Ook door Thea. Thea, jij hebt bij het volgende liedje echt een hele bijzondere herinnering, hè?
1: Klopt. Ik was in Athene voor de voetbalwedstrijd Champions League finale Ajax tegen Lokomotiv Leipzig.
0: Ja.
1: En we zaten met een hele groep allemaal Ajax supporters zaten op het Poggers eilandje bij Athene.
0: Ja.
1: En we zaten in een appartementencomplex en daar was ook een hele groep stoere jongens, Amsterdamse jongens denk ik.
0: Ja.
1: En hoeveel ze ook zopen s'avonds in de kroeg, 's ochtends werden ze altijd gewekt door een van de jongens en die had een kettenblaster.
0: Ja.
1: Op zijn schouder. En die riep keihard, final countdown! Nou ja, dan in een andere stem dan mijn stem.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dat was zo
0: final grappig. Final countdown! Zo ging dat door die straat.
1: Dat is hem.
0: Ja.
1: Dat is hem. En dus met al die jongens werden gewekt.
0: Dit klinkt natuurlijk heel hard door die lege straten van Athene als iedereen nog op één oor ligt.
1: Ja, zeker. Maar al die voetbalsupporters lagen te luilakken.
0: Maar toen opeens niet meer. Hij staat op 15 in de 80's Top 800 hier bij Joe. Thanks voor je stem, hè?
1: Yo, oké. 15.

ik weet dus niet wat ik meemaak, joh. Maar dit liedje is dus gewoon 6 plekken naar beneden in de Joe 80's Top 800. ABBA en The Winner Takes It All staan 6 keer in de lijst dit jaar. En dit is de laatste keer dat we ze hebben gehoord. En dan heb je ook van die liedjes, daar kan je echt een halve dag over praten. Want de verhalen die zijn echt eindeloos. Maar dit vind ik het beste verhaal. Bruce Sweden, dat was de geluidstechnicus van dit liedje. Die maakte hem liefst 91 mixen. 91, want het kon beter en dit moest nog anders. En dan nog even dit, nog even zo. Uiteindelijk kozen Michael Jackson en producer Quincy Jones voor mix nummer 2. Ja, soms is het ook veranderen om het veranderen. Dat zie je soms ook in huizen. Ja, je kan die inrichting blijven veranderen. Maar het wordt er niet beter op. Billie Jean. 13.

0: Michael Jackson en Billie Jean. Of zoals P. Hendricks op zijn stemlijstje zegt. Fantastisch album. Alle nummers zijn goed op het album Thriller. Maar deze is echt het allerbeste. Die lijst gaat zo meteen verder met onder andere op nummer 11. Falco. En deze ga je ook horen.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Diens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Get ready for the OG. All y'all bitches on the look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
9: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: De energietransitie is onmogelijk.
16: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
19: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
20: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
19: Of,
21: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
20: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
19: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
22: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Nog 309.000.
7: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
23: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding.
24: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
25: Kijk eens, gevonden.
24: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
26: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op Duinhout. Duinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
27: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
28: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
29: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
30: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
31: Dit is Joe. Met Joey van der Velden.
32: En zometeen Guns N' Roses, Sweet.

0: Die zegt samen naar een concert geweest met mijn zus en vader. Echt een prachtige herinnering en een heerlijk liedje. En ik ben het er helemaal mee eens. Guns N' Roses bij Joe op 11. En Sweet Child of Mine, dat betekent dat we de top 10 gaan aanbreken. De 10 beste liedjes uit de 80's volgens jou en ook volgens rijinstructeur Ingrid.
1: Ja.
0: Even de situatie daar.
1: Het is heel erg druk op de weg.
0: Mm-hmm.
1: Maar we genieten gigantisch van de top 800.
0: Ja, en wij, dat is jij en je leerling.
1: Ja, allemaal leerlingen, want ze zijn verplicht naar Joe te luisteren.
0: Kijk,
1: en ik heb er al heel veel geslaagd gemaakt aan Joe.
0: Kijk, dat horen we graag. Dat is fijn. En blijkbaar ben jij ook heel goed in lesgeven. Want ja, jij kan nu gewoon naar de telefoon zitten met ons, terwijl de auto gewoon niet de berg meer rijdt.
1: Gewoon rustig doorrijdt. Als je goede leerlingen hebt, dan gaat het altijd goed.
0: Ja, maar jij maakt je niet druk.
1: Ik maak me geen zorgen.
0: Nou Ingrid, fijn dat wij even kennis maken. Dan kan je ook meteen vertellen waarom jij het volgende liedje dat op 10 staat zo waanzinnig vindt. Queen met Who Wants to Live Forever.
1: Ik vind het gewoon Queen zo en zo vind ik grandioos. En dit nummer springt er voor mij altijd heel erg uit. Een heerlijk nummer. 10.

0: 80's top 800 hier bij Joe. Afgelopen weken hoorde je de 800 beste liedjes uit de 80's. En de nummer 1 die komt er gewoon heel dichtbij. Daar zijn we over precies een uur. Dat betekent dat alles dat je zometeen na het nieuws hoort echt steen en steen goed is. Jeroen, wat zit er zo in het nieuws?
1: Gebeurt in Taiwan. Een vrouw gaat vreemd. Haar man moet daarvoor de gevangenis in.
0: En we beginnen zometeen met echt iets heel

0: actie voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
1: Nu haal, hè, dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
12: Langer mee doen is goedkoper.
11: Zeker, kwaliteit rendeert.
13: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
14: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
19: De kippiepan, woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
20: Kippie.
21: Deze week bij Hema, vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
12: Semyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar semyo.nl.
20: Semyo.
22: Wie was er aan de beurt?
23: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
20: Voor die 2...

0: Speelbewust 18 plus.
1: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Mama!
4: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: 1 minuut over 5, goedemiddag. Dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
6: Goedemiddag. Grote verslagenheid in Eerbeek in Gelderland. In een woning daar is vanmorgen het lichaam van een jongen van 12 gevonden. De politie vermoedt een misdrijf. Deze buurtbewoner schrok wakker van sirenes.
7: Hoe je later dat een kindje is overleden. Kippenvel krijg je daarvan, omdat je zelf ook kinderen, kleinkinderen hebt. Ja, dat is gewoon niet te doen.
6: Ook op de school waar de jongen zat is de schok enorm. De moeder van het gezin zou zijn opgepakt als verdachte. De georganiseerde misdaad is een serieus probleem, ook in Nederland. Dat zegt premier Jette naar aanleiding van het grove geweld eerder deze week in Overasselt.
8: Het is niet meer iets unieks. We hebben dat eerder gezien met het netwerk rondom Tachi. Escalatie die we in Overasselt zagen, dat er echt zoveel mensen met wapens op straat zijn. Ja, dat is denk ik wel uniek voor Nederland. En dit soort situaties, dat hebben we tot nu toe eigenlijk nog niet gezien.
6: Het onderstreept volgens Jette nogmaals dat Nederland alles op alles moet zetten in de strijd tegen georganiseerde misdaad. Het valt waarschijnlijk wel mee, denkt de ANWB. De extra verkeersdrukte tijdens de OV-staking van volgende week woensdag. De staking is lang geleden aangekondigd en bij vorige vergelijkbare stakingen was het nauwelijks drukker op de weg, zegt de ANWB. Al kunnen slecht weer en wegwerkzaamheden nog wel voor drukte zorgen. En tot slot, en best bizar, een celstraf voor een man in Taiwan omdat hij zijn vrouw betrapte op vreemdgaan. De man zag dat via de camera van een robotstofzuiger. Hij eiste daarop een schadevergoeding bij de rechter. Amahula, dacht zijn vrouw, want hij had haar privacy geschonden. En daar ging de rechter mee in. In Taiwan staan stevige straffen op het illegaal filmen van privédingen. De man moet nu 5 maanden naar de gevangenis en €4000 boete betalen. Het weer van Buienradar. Vanavond klaart het op. Vannacht koelt het af naar 15 graden. En vanaf morgen een paar dagen meer zon en hogere temperaturen.
5: En dan het verkeer op Joe gemeld door Flitsmeister. Vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A2 2 keer tussen Utrecht en Den Bosch, tussen Culemborg en Waardenburg. Vertraging daar 44 minuten. En op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht. Andere kant op tussen Veghel en Zaltbommel. Vertraging daar 30 minuten.
9: Dit is Joe. De Joe 80's Top 800 met Joey van der Velden.
5: Liedje dat 3 keer uitkwam en toen pas werd het een succes. We horen het zo meteen op 7. Eerst eentje die je meteen bij de kladden grijpt. Klein orkest.

0: keer kwam het gewoon uit. Op 7 in de 80's top 800 van Joe, Aha en Take On Me. Ja, de eerste keer dat het werd gereleased, dat was in 1984. Toen deed het echt helemaal niks. De kraaide echt helemaal geen haan naar. Klonk ook nog net iets anders, iets minder krachtig. De tweede keer klonk het dan zoals we het kennen, maar ook weinig resultaat. En de derde keer, toen werd de mix nog net iets aangepast. Maar ja, er was vooral heel veel aandacht voor een spectaculaire videoclip. En de rest is eigenlijk een geschiedenis. Toen wist iedereen wie Aha was. Ze staan op 7 in de 80's top 800. Van Joe. Op 6, Bonnie Tyler. Arjen, jij hebt haar gewoon live gezien.
1: Ja, ik heb haar in 2016 live mogen zien op een radiostation uit België. Die had altijd een beachfestival.
0: Ja.
1: En dat was in Middelkerken.
0: Oké. Okay.
1: En op het grote podium, en ze had een klein podium, op het grote podium stond zij op een gegeven moment om 7:30 s'avonds tot 8:30 een set van een uur.
0: Ja.
1: Ja, en nou echt, joh, alle hits kwamen voorbij en echt zo goed en zo mooi. En ook op een gegeven moment zei ze van ja, nou kwam ze, ja, een guy en toen kwam er iemand op en die deed turn around. Nou joh, een heel publiek en ook allemaal lampjes maken, weet je wel, met aanstekers,
0: ja, ja,
1: en dingen. Nou, was echt kippenvel moment, echt kippenvel.
0: Maar
1: ja,
0: Arjen,
1: echt zo mooi.
0: Arjen, ja, je weet dat je mij nu ongelooflijk jaloers hebt gemaakt, hè? Ik spat uit elkaar voor jaloezie, echt. Dat is niet normaal.
1: Ja, ja.
0: Maar,
1: ja, het was echt, ja, het was echt, echt super, ja. Een set van een uur en ze was echt nog heel goed en top. En zo toen, dus, ja.
0: Maar zeg jij ook daarbij dat het nummer dat ik nu ga draaien, dat op 6 staat, dat dat eigenlijk het hoogtepunt van dat optreden was?
1: Ja, dat Total Eclipse of the Heart.
0: Ja!
1: Ja, dat was absoluut het hoogtepunt van de set, ja. Ja, dat, nou, was echt, Arjen, gewoon kippenvel.
0: Ik,
1: ja,
0: dank jou voor je stem. Door jou staat hij dus op 6 in de Joe 80's Top 800. Okay. Veel plezier.
1: Graag gedaan, dankjewel Joey. Ja, groetjes!

Joe, Bon Jovi. Hij heeft na al die jaren nog steeds echt enorm veel fans. Dat blijkt wel uit deze lijst, want dit liedje staat natuurlijk gewoon op 5. En René Huivers heeft erop gestemd en is zo'n groot fan van de band dat hij gewoon een Bon Jovi-tatoeage heeft. Er staan trouwens gewoon in een uitverkochte Wembley deze week. 3 keer, zo. Er zijn niet veel die ze dat nadoen. Dan naar nummer 4. Als je een lijst maakt met de beste liedjes uit de jaren 80, dan staat George Michael daar natuurlijk in. 8 keer.

0: Michael en Careless Whisper bij Joe. Op 4 in de 80's top 800. Dat betekent dat wij bij de bovenste 3 zijn aangekomen. 3 liedjes die sowieso een krans krijgen. Die het trappetje op mogen. Die iets hoger mogen staan dan de rest. Ja, ik probeer een beetje om het woord erepodium heen te werken. Maar dat is het natuurlijk wel. En dit liedje staat sowieso in de top 3. Maar waar?
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deal.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Hey, Raymond!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Lachend naar het vogeltje! Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars. Die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
15: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
16: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig? Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
17: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
16: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
18: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
19: Dit is Joe. Met Joey van der Velden.
20: Ja, Phil Collins horen we zo meteen met In the Air Tonight. Maar staat hij op 2 of misschien wel op 1?

Op drie, Prince and the Revolution. Bij Joe en Purple Rain in de 80's top 800. Leuk dat er zoveel Joe-luisteraars in de app zitten en die even laten weten waar ze luisteren of wat ze aan het doen zijn. Anita die schrijft, jammer, maar ook lekker die 80's top 800. Jammer dat die bijna klaar is. Heerlijke muziek. Nathalie, ik zit al lekker mee te zingen in de auto. Twan die schrijft, man, wat een dikke muziek. Wow. En Ben, is er ook nog een plek waar je de hele lijst kan terugzien? Zeker. Op joe.nl en in de app van Joe. Maar hij gaat dus ook op Spotify komen. Weet je allemaal in de app. Oké, ik ga nu mijn mond houden. Ik ga deze even heel hard zetten. Phil Collins op 2.

Top 800. In the Air Tonight. En Phil Collins. Phil Collins en In the Air Tonight. En stemmen van onder andere Anja, Bas, Julian, Miranda, Alberta, Peter. En nog veel meer Joe-luisteraars die allemaal afgelopen week hebben gestemd via joe.nl of in de app van Joe. Thanks als je dat hebt gedaan. De lijst door jou mede mogelijk gemaakt. We zijn nu bij de allerlaatste. De allerlaatste. Oftewel het liedje dat de meeste stemmen heeft gekregen. Waarvan jullie zeggen, als we nou een lijst maken met de 800 grootste 80's hits, dan is dit de absolute nummer 1.

even zeggen, Phil Collins en In the Air Tonight niet op één. Niet op één. Het is dat ik professioneel moet blijven, maar ik snap hier echt helemaal niks van. Nee hoor, de nummer 1 in de ethisch top 800 is ook weer geloosd. Er zit trouwens een overeenkomst tussen de nummer 2 en de nummer 1. De liedjes die werden echt in één pennenstreek geschreven. Phil Collins die zette gewoon de recorder aan en zong de tekst meteen in. David Page, de songwriter die veel voor deze band werkte, die op nummer 1 staat, die schreef dit liedje in 10 minuten, sprong achter zijn keyboard en de tekst, ja, die rolde er gewoon opeens uit. Dat er dan een paar kleine geografische foutjes in zitten. Ja, een kniesoor die daarop let. Op 1, Toto in Afrika.

0: absolute nummer 1. By far de meeste stemmen van alle liedjes. Toto in Afrika. Bij Joe, tot zover de 80's top 800. Mocht je er nou geen genoeg van kunnen krijgen. Je vindt de hele lijst op joe.nl of in de Joe-app. Hij komt ook op Spotify. En vanavond om 8 uur hoor je de 80's at 8. En als het aan mij ligt, beginnen we gewoon weer bij nummertje 800. Beginnen we gewoon weer van voren af aan. Maar misschien moet ik dat even overleggen, Jeroen.
1: Ik zou het gewoon doen. En daarna hoor je het wel. Nooit vragen.
0: Gewoon doen. Kijken wat er gebeurt. Dat. Of de rest ook meedoet. Ja, precies.
1: Zeker weten.
0: Wat ik wel zometeen ga doen. Ik ga het laatste woord weer spelen. Ben je zometeen als laatste aan het woord. Dan win je dit spel. En dat gaat dan tussen jou en mij. Want wij gaan dit spel samen spelen. Jij en ik. We zijn dan in 30 seconden op zoek naar woorden in een bepaalde categorie. En de vraag is, ja, wie weet de meeste juiste woorden? Daar gaan we dus zometeen achter komen. Want Sander heeft weer een categorie.
2: Sterker nog, ik heb een hele lijst hier voor me.
0: Hele lijst?
2: Ik ga er eentje zo even uitkiezen.
0: Oh, voorbereiding. Eerst maar op zoek naar een kandidaat. Wil je zo meteen het laatste woord met mij spelen? Stuur dan nu het woord woord in de app van Joe. En dan spreek ik je zo meteen na het nieuws. Wat zit daarin?
1: Onder andere dit, Overasselt. Daar gaat het weer over. In Overasselt is namelijk nog een woning gestoten.
0: En je hoort deze.
3: Als je de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Joehoe, bedtijd! Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
2: 18 plus, speel bewust.
5: Ja.
4: Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
5: 18.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar Simyo.nl.
8: Simyo. De kippie pops, spare ribs of snack van. Wat is jouw favoriet?
9: Kippie.
10: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar

0: containers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
8: Coco.
9: De Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
10: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: Pizza gratis! Bestel nu bij New York Pizza.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Pas je eindelijk.

0: tikkie anders doe.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Deze week bij Hema korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
3: Hit it.
5: Voor die

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Dit is Joe. 1 over 6, goedenavond. Dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
6: Goedenavond. In Overasselt is nog een woning gesloten. Bij die woning was eerder deze week een explosie. Dat was in dezelfde nacht nadat er bij een andere woning iemand werd doodgeschoten. Volgens lokale media zijn de bewoners familie van elkaar. En op dit moment is er in Overassel een inloopbijeenkomst voor inwoners die nog vragen hebben over het geweld van afgelopen week. Daar zijn al tientallen mensen langs geweest. In Portugal, bij Rotterdam, heeft de politie 5000 lachgasflessen in beslag genomen. Ze lagen in zeecontainers in een loods en werden ontdekt na een drugsdeal. Een man en een vrouw zijn aangehouden. Veel vrachtwagenchauffeurs trekken zich niets aan van het rijverbod over de Merwedebrug bij Gorinchem. Elke werkdag rijden nog altijd meer dan 500 trucks over de verzwakte brug, meldt Rijkswaterstaat. Het vrachtwagenverbod geldt sinds juli dit jaar en overtreders krijgen €500 boete. En hij moest er zelf om lachen, oud-minister Vert Grapperhaus. Lachen over de appjes die hij in coronatijd aan oud-zorgminister Hugo de Jonge stuurde. Appjes over collega's. Die appjes werden afgelopen week voorgelezen tijdens het coronaverhoor van Grapperhaus.
7: Zo noemt u de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs een soepjurkje en een jankert. De burgemeester van Amsterdam zeurt. De burgemeester van Breda heeft volgens u een gebrek aan ruggengraat. De burgemeester van Nijmegen kan volgens u de ziekte krijgen. En ook zegt u over de burgemeesters in het Veiligheidsberaad: ik vertrouw ze echt voor geen cent morgenochtend.
6: Nou was iedereen benieuwd naar de reactie van premier Jetten hierop. Nou, hij had er begrip voor.
8: Ook politici en ministers zijn mensen. Die hebben soms ook hun emoties en frustraties die eruit moeten. Maar ik denk ook dat als mensen weer worden geconfronteerd met dit soort oude berichten, dat ze dan ook denken, dat had misschien wat anders gekund.
6: Een beetje een vrijbrief, hè, voor ons om gewoon te zeggen wat we willen.
5: Ja, ik wil net zeggen, het lijkt wel showbiz, ja, de politiek. Ja. Ja.
6: Ik heb nog het weer van Buienradar. Vanavond klaart het op. Vannacht koelt het af, maar 15 graden. En vanaf morgen een paar dagen zon. Nou ja, meer zon en ook hoge temperaturen.
5: Dankjewel, Jeroen. En dan het verkeer op Joe, gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen van 15 minuten of langer. Dat zijn er 4 op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch, tussen Beest en Waardenburg. Vertraging naar 23 minuten. A2 Sint-Michels-Gestel, knooppunt Empel. Bij Sint-Michels-Gestel, daar is de hoofdrijbaan afgesloten. Vertraging 17 minuten al daar. A12 Utrecht-Oberhausen, Arnhem-Noord-Zevenaar. Daar vertraging van 29 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg bij Oorschot en Moergestel. Vertraging is daar 15 minuten.
9: Dit is Joe, met Joey van der Velden.
5: En speelt zometeen het laatste woord, misschien wel met jou, als je dat spel met mij wilt spelen. Het is een lastig spelletje. Stuur even het woord in de app van Joe.

0: Joe. Zometeen U2 en New Year's Eve.
1: Het laatste woord.
0: Eerst ga ik een spelletje spelen. Dat doe ik met Wendy. Ze is 46 jaar en ze komt uit Barneveld. Goedenavond.
2: Yeah.
0: Wendy. Nou, woon ik op de hoek van Barneveld. Ik woon in de buurt, maar ik ben eigenlijk nog nooit echt geweest. Als ik nou in Barneveld kom, waar moet ik dan meteen naartoe? Wat is echt een aanrader?
2: Nou ja, dan moet je eigenlijk zomers komen. Op de donderdagen hebben we dan de Oud-Veluwse Markt. Dat is ongelooflijk gezellig.
0: Ja.
2: En aankomende zaterdag hebben we de Kerkpleinmarkt. Het zijn voornamelijk boerenmarkten, hè, die we hier hebben.
0: Nou, wat leuk. Dat staat genoteerd.
2: Ja.
0: Bij deze. Ben jij fanatiek met spelletjes?
2: Heel schrikkelijk. Dat is de hele familie van ons. We hebben zelfs een... met kerst een eigen bruinhorsten bingo.
0: Oh.
2: Een bingo van onze familie. Met uitspraken die we doen. En dan zijn we heel fanatiek en hopen dat we een prijs winnen. Zeg maar, met kerst doen we dat altijd. Geweldig.
0: Ja, precies. Het is Wendy die zegt bloedserieus. Maar ik bleef helemaal hangen bij het woord verschrikkelijk. Je bent echt verschrikkelijk. Dus als je verliest zometeen, dan... Wat dan?
2: Nou, ben ik niet
0: meer naar Barneveld te komen. Oké, nou, welkom bij het laatste woord. De vraag is zometeen wie van ons twee is zometeen als laatste aan het woord. We gaan het spel samen spelen. Krijgen een categorie van producer Sander. Hallo Sander.
3: Yes, goedemiddag.
0: Daarna 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk om en om op te noemen in die categorie. Degene die als laatste nog aan het woord is, die wint. Je mag niet 3 seconden stil zijn of iets dubbelen en... Dat mag niet, dat is het over en uit, toch?
3: Ja,
0: heb ik het vergeten?
3: Nee, heb ik het vergeten. Oké. Wil je dan horen wat er gebeurt?
0: Hoor wat er gebeurt?
3: Ah, dit.
2: Ja.
0: Oh ja, als we een fout maken inderdaad.
2: Ja,
0: dat is echt duidelijk. Nou, dan hang jij op en ik ben boos.
2: Nou, ik zal wel blijven hangen, maar blijf denk ik niet dan mee.
0: Wat is de categorie, Sander?
3: Wat vind je bij de kapper?
0: Oké. En daar ben ik toevallig...
2: kapper geweest.
0: Oh, ben je kapper geweest?
3: Ja, ik ook.
0: Ben je ook kapper geweest?
3: Ja, daarom vraag ik het.
0: Meen het? Oh, ik ben gisteren bij de kapper geweest. Nou, Wendy, jij mag beginnen. Onze 30 seconden gaan nu in.
2: Staar.
0: Spiegel.
2: Droogkap.
0: Mantel, kapmantel.
2: Perf.
0: Kammetje.
2: Permanent vloeistof.
0: Gel.
2: Haarlak.
0: Vegertje waar je dan de haren mee opveegt.
2: Shampoo.
0: Zo'n papieren dingetje waar je de kraag mee doet.
2: De wasbak.
0: Kleurspoeling.
2: Dat is hetzelfde als verf eigenlijk, hè? Maar vooruit.
0: Sander, jij mag het nu zeggen. Zit mij aan te kijken van wat zie je nou weer mee.
3: Is kleurspoeling hetzelfde als verf? Ja, ik vind zelf van niet.
2: Nou, oké. Okay. Nou ja, goed. Oké. Okay.
3: Dat betekent wel dat Joey wint.
2: Oh, oké. Okay. Nee, ja. Oh, lekker dan.
0: Start
2: mooi.
0: Het applaus maar even in.
3: Ja.
2: Ja, ben.
0: Ik hoor echt aan Wendy. Nou, lekker dan. Nou, fijn. Ja, nou heb ik het verloren, omdat ik hem verbeter inderdaad.
2: Van dit, zulke lange antwoorden kan ik ook wel geven. Dan ben ik ook daar. Ja, nee. Dit is gewoon een kwestie van spelen, hè? Zo

0: Hey Joe en New Year's Day. Binnenkort vieren we hier bij Joe een heel groot feest. Doen we samen met jou. Koen en Sander die bestaan 20 jaar. En ja, wie jarig is, trakteert natuurlijk. Ik weet al wat die traktatie is. Die traktatie die is waanzinnig. Het komt ook in een heel klein lief doosje komt het naar je toe. Het zit dus in een doosje. Het kan niet door de brievenbus. En als de buren het aannemen is de hele grote kans dat de buren het... Nou, ik ga het zo meteen helemaal vertellen. En ik ga deze draaien. Deanna Ross.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Dames en heren, de daluren beginnen.
5: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikke Buddies. We doen met je mee, Plus.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
8: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Titanic.
11: Bonjour, ik ben Céline Dion.
10: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
12: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
10: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op Titanic.nl.
13: I'm the queen of the show.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Containers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Weer van Buienradar. Vanavond klaart het op. Vannacht koelt het dan weer af naar graad of 15. En vanaf morgen krijgen we een paar dagen met zon en hoge temperaturen. Dan nog even naar de weg kijken. Je krijgt het verkeer van Flitsmeister. Het is best wel afgekoeld op de weg. Het is niet meer zo heel druk. Op de A2 nog een vertraging tussen Eindhoven en Maastricht-Noord. Tussen Leendeheide en Randweg N2 Leende. Daar vertraging van 13 minuten. En op de A12, dat is Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Vertraging naar 11 minuten. En voor de rest valt het eigenlijk best wel mee.
6: Karamar. Dit is Joe met Joey van der Velden.
5: En zometeen Pink Floyd. Ik ga ook Blondie ga ik draaien met The Tide is High. Eerst Diana Ross.

Joe en The Tide is High. Zometeen hoor je Bryan Adams en Melanie C. En When You're Gone. Ik hoop dat je zin hebt in een klein feestje. Vrijdag 11 september staat Koen en Sander precies 20 jaar. Nou ja, de Koen en Sander Show. Koen en Sander zelf die bestaat natuurlijk langer dan 20 jaar. Gaat goed gevierd worden met vrienden, fragmenten en allemaal leuke dingen in de studio. Maar ze gaan het ook met jou vieren. Want ja, wie jarig is, trakteert. Dat doen ze ook echt super serieus. Vanmorgen kon je bij Kai in de show al horen dat hij aan jou een oproep doet om anekdotes, verzoekjes en verjaardagskaarten te sturen. En als jouw kaart wordt voorgelezen in de studio, dan maak je dus kans op een goed stuk taart. En ik weet wat voor stuk taart het is. Dat is een behoorlijk stuk taart. Wordt ook in een heel mooi netjes doosje wordt het naar je toegestuurd. En ik zou zeggen, stuur die kaart. Want dit stuk taart wil je echt hebben. Het enige dat je dus hoeft te doen is je felicitatie voor Koen en Sander door te sturen via de app van Joe. En wie weet krijg je dan wel een tractatie. En moet je dus ook even opletten dat de buren het pakketje niet ontvangen. Want ja, als die dit krijgen, dan vreten ze het sowieso op. Och.

de zangeres die heeft gewoon bewezen dat succes niet leeftijdsgebonden is. Ja, je hoeft echt niet je doel voor je 30ste te behalen. Het is dus niet zo dat als je een normale baan hebt, je niks anders meer kan proberen. Want succes kan je ook gewoon behalen door die ene stap op het juiste moment te zetten. Kan ook later. Tina Turner die heeft dat bewezen door na

Best uit de 70s, 80s en 90s. Tina Turner bij Joe. Oké, even applausje voor het weekend. Het weekend is officieel begonnen. Ik wil je ook een waanzinnig weekend wensen. En Joe verzorgt de perfecte soundtrack. Zometeen om 9 uur hoor je alleen maar muziek uit de 90s. Om 8 uur alleen maar muziek uit de 80s. Als je nog niet genoeg hebt gehad van de 80s top 800. En zometeen om 7 uur alleen maar muziek uit de 70s. Met onder

0: Edu.
1: Liever in vuurwerken.nl.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Gebruik je Android? Dan betaal

0: 50 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Pakken ze een podium?
5: Pakken ze een podium?
4: Pak zelf eens een podium.
6: Pakken ze een podium.
7: Pakken ze een podium.
8: Pakken ze een podium.
9: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
10: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
11: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
10: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
12: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
17: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
18: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
19: Dit is Joe.
20: Het nu.nl nieuws van 7 uur.
21: Goedenavond. Het kabinet wil dat er een stuk meer inleverpunten komen voor statiegeld. Nu zitten die vooral bij de supermarkt. Maar je moet straks ook wat kunnen inleveren bij de HEMA, de Action, de bouwmarkt of de bioscoop. Ja, het doel is om 90% van de statiegeldflesjes en blikjes in te zamelen. Maar dat doel wordt maar niet gehaald. Alle verdachten die zijn opgepakt voor het geweld in Overasselt blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Ze worden voorlopig als groep verdacht van moord. Wie er precies de beveiliger heeft doodgeschoten, wordt nog uitgezocht. Er zijn ook nog 9 huizen doorzocht, waar is niet bekend. Het houdt maar niet op met de inbraken in brandweerkazernes. Dit keer is het raak in Almere en in Houten. En bij die laatste plek zijn er ook echt spullen meegenomen. Er wordt de laatste tijd vaak gereedschap van de brandweer gestolen. Criminelen gebruiken dat om in te breken. En behoorlijk dorstige dieven in Engeland. Criminelen reden daar weg met 2 vrachtwagens met in totaal 800 vaten Guinness bier. De politie denkt dat de chauffeurs 2 mannen waren, maar het onderzoek loopt nog. De schade is enorm. De gestolen Guinness wordt geschat op ruim 130.000 euro. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond wordt het langzaam overal droog bij 14 graden. Morgen in het noorden is een paar buien. Later zijn er zon en wolken bij 20 graden.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Elke werkdag gaan we terug in de tijd met twee ethisch klassiekers bij RTL 7.
5: Wax on, wax off.
4: Reis mee naar dit iconische tijdperk waarin de filmwereld...
6: Er ligt een man in de schacht.
4: Spectaculair veranderde. Terug naar de ethisch. Elke werkdag bij RTL 7.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
7: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek. Verlies je baan of hebt zorg nodig? Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
8: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.

0: Ontdek wintersport in Canada. Kijk op bbi-travel.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja.
14: Echt serieus?
13: Zo.
14: Oh, wat een geld.
13: 18.000, potverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: Zometeen vanaf 8 uur bij Joe. 80's at 8. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. Good times, great music. 80's at 8. Zometeen vanaf 8 uur bij Joe.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia van Jumbo.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
4: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
6: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
7: Sportlife. Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
9: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
8: Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
19: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
20: De energietransitie is onmogelijk.
21: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
19: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
0: Deze week in de bonus. Optimaal 1+1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2+1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa di Mama 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
22: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
23: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
24: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
25: Goed, het is gelukt.
24: Wat is er gelukt?
25: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
24: Fluitje van een cent dus?
25: Nou, het was wel wat meer dan dat.
26: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
27: Dit is jou. Het nu.nl nieuws van 8 uur.
28: Goedenavond. Kickbokser Badr Hari is voorlopig vrij en mag zijn rechtszaak thuis afwachten. Hij wordt verdacht van onder meer bedreiging en stalking. RTL Boulevard sprak Badr Hari vlak nadat hij werd vrijgelaten. Daarin vertelt hij wat er speelt.
29: Waar het op neerkomt is twee ouders die gewoon een hele verschillende manier van opvoeden hebben. En ja, dat botst. En hoe vervelend het ook is. En dat was het eigenlijk.
28: Hij zei verder blij te zijn dat hij nu weer naar huis kan. Het kabinet wil dat er een stuk meer inleverpunten komen voor flesjes en blikjes met statiegeld. Nu zitten die vooral bij de supermarkt. Maar je moet straks ook wat kunnen inleveren bij de HEMA, Action, Bouwmarkt of de Bioscoop. Het doel is om 90% van de statiegeldflesjes en blikjes in te zamelen. Maar dat doel wordt maar niet gehaald. Het houdt maar niet op met de inbraken in brandweerkazernes. Dit keer is het raak in Almere en in Houten. En bij die laatste plek zijn er ook echt spullen meegenomen. Er wordt de laatste tijd vaak gereedschap van de brandweer gestolen. En criminelen gebruiken dat om in te breken. En onderzoekers maken zich zorgen om de Mount Everest. Het ijs op de hoogste berg ter wereld smelt steeds sneller. Klimaatverandering zou je denken, maar onderzoekers zien ook een andere grote oorzaak. Eén met een luchtje. Namelijk bergbeklimmers die op de berg plassen. Het gaat per dag om zo'n 6000 liter urine. En vaak doen ze dat direct op het ijs. Alleen al door het plassen smelten zo'n 150.000 kilo ijs per seizoen. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond wordt het langzaam overal droog bij 14 graden. Morgen in het noorden eerst een paar buien. Verder zijn er zon en wolken bij

0: jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top. Met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
3: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van Voordeel.
8: Aldi. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krookie chips per zak maar 1,39.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, graascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Bij

0: vanaf 9 uur bij Joe. 90's at 9. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 90. Good times, great music. 90's at 9. Zometeen vanaf 9 uur bij Joe.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
22: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
21: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
0: Dit is het nu.nl nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Het waren hele goede gesprekken, dat zei de burgemeester van het Gelderse Overasselt over een speciale bijeenkomst in het dorp. Bewoners konden vanavond praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Het ging over de dodelijke schietpartij en de bedreigingen van de afgelopen dagen. Kickbokser Badr Hari is na 3 dagen cel voorlopig weer vrij en mag zijn rechtszaak thuis afwachten. Badr Hari wordt verdacht van onder meer bedreiging en stalking van zijn ex. RTL Boulevard sprak hem vlak nadat hij werd vrijgelaten.
5: Waar het op neerkomt is twee ouders die gewoon een hele verschillende manier van opvoeden hebben. En dat botst. En hoe vervelend het ook is. En dat was het eigenlijk.
1: Hij is er verder blij te zijn dat hij nu weer naar huis kan. In het Zuid-Hollandse Portugal heeft de politie 5000 lachgasflessen in beslag genomen. Ze lagen in containers in een loods en werden ontdekt na een drugsdeal. Agenten hadden gezien dat de flessen werden overgeladen. Een man en een vrouw zijn opgepakt. En nogal angstige momenten voor 4 Zwitserse toeristen in Tanzania. Zij waren daar op safari, maar de bestuurder van de safari jeep crashte bij een rivier met krokodillen. En hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het liep allemaal met een sisser af. De groep wist snel een andere jeep te bereiken. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond is het zo goed als droog bij 14 graden. En morgen in het noorden eerst een paar buien. Verder zijn er zon en wolken bij 20 graden.

0: do.
1: Joe. Een uur lang. Alleen maar hits uit de jaren 90. 90s at 9.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
9: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Nog 309.000.
14: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
15: 7 sturen.
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA bakkersbrood oerdecem eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
21: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
22: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Wie was er aan de beurt?
24: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
23: Hit it!
25: Voor die 2

0: Speel bewust 18+.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: Wat een geld!
7: 18.000, wat verdikken me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus,

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Vodafone. Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Hey, Raymond!
15: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
16: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
14: Hey,
15: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
18: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
19: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
20: Oh, nu al zin in zaterdag.
19: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
21: Dit is jou.
22: Het nu.nl nieuws van 10 uur.
23: Goedenavond. Bij het bedrijfsongeluk in het Noord-Hollandse Zwaag is een tweede persoon omgekomen. Vanochtend ging het mis op een bedrijventerrein. De twee werknemers van een coatingbedrijf kwamen in contact met een gevaarlijke stof. Volgens de Telegraaf ontstond er een chemische reactie tijdens reinigingswerkzaamheden. Premier Jette heeft gereageerd op de zaak Overasselt. Op zijn wekelijkse perspraatje noemt hij het een serieus probleem.
24: Het is niet meer iets unieks. We hebben dat eerder gezien met het netwerk rondom Tachi. De escalatie die we in Overasselt zagen, dat er echt zoveel mensen met wapens op straat zijn. En dat is denk ik wel uniek voor Nederland. En dit soort situaties, dat hebben we tot nu toe eigenlijk nog niet gezien.
23: In Overasselt was vanavond een informatiebijeenkomst over de dodelijke schietpartij en de bedreigingen van de afgelopen dagen. Volgens de burgemeester van het dorp werden daar goede gesprekken gevoerd. Een Turkse comedian die grappen maakte over president Erdogan wordt vervolgd. Hij werd in juli opgepakt en zit sindsdien in de cel. De man wordt aangeklaagd voor belediging en kan jaren celstraf krijgen. Eind deze maand moet hij voor de rechter komen. En tot slot naar Engeland. Daar zijn criminelen ervandoor gegaan met twee vrachtwagens vol Guinness-bier. In totaal werden zo'n 800 vaten Guinness gestolen. Volgens de politie zouden twee mannen erbij betrokken zijn, maar het onderzoek is nog bezig. De waarde van het gestolen bier wordt geschat op ruim 130.000 euro. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond is het zo goed als droog bij 14 graden. Morgen in het noorden eerst een paar buien. Verder zijn er zon en wolken bij 20 graden.
22: Dit is het weekend van Joe.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas.

0: aanbod in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Smin.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
1: Smint.
4: Boost yourself. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf €19.
7: Terstal. Maak elk moment mooi.
8: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
11: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Is binnen 3 minuten geregeld.
1: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: De energietransitie is onmogelijk.
9: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
11: Titanic.
12: Bonjour, ik ben Céline Dion.
11: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
12: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
11: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
12: I'm the queen of the show.
10: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
13: Nu bij Iris Opticiens. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
14: Wie was er aan de beurt?
15: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: Plus. En, hoe was het bij ING Servicepunt?
1: Gelukt. Heb je hem al betaald?
0: Wat bedoel je?
1: Mijn betaalverzoek.
0: Zo, dat doe je snel.
1: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
4: Dit is het Nu.nl nieuws van 11 uur.
5: Goedenavond. Veel kiezers zijn ontevreden over het kabinet. Nu Prinsjesdag voor de deur staat, is er nieuw onderzoek gedaan door Ipsos. Slechts 18% is te spreken over het huidige beleid. Dat is het laagste punt sinds Rob Jette aantrad als premier. Het vertrouwen daalde vooral door de stroeve onderhandelingen over de begroting in de laatste weken. Een tweede dode in het Noord-Hollandse Zwaag. Het gaat om een werknemer van een coatingbedrijf. Vanochtend overleed al een andere medewerker. Ze kwamen in contact met een gevaarlijke stof. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Militairen in ons land slaan alarm. Ze kunnen hier namelijk niet goed oefenen met drones, schrijft het AD. Ze mogen ze geen drones tegen elkaar laten botsen, mogen ze geen normale burgers filmen en militairen moeten altijd zicht op de drones houden. Het oefenen zou daardoor nu niet realistisch zijn. En even lopen door het bos of over het strand, dat doen best veel mensen. Maar vanochtend koos een man in Ede een andere route. Hij besloot volgens de Gelderlander op zijn gemakje te gaan wandelen over de vluchtstrook van snelweg A12. Ja, waarom hij dat deed, dat is niet bekend. De politie heeft de man veilig van de weg gehaald. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond is het zo goed als droog bij 14 graden. Morgen in het noorden eerst een paar buien. Verder zijn er zon en wolken bij 20 graden.
4: Dit is het weekend van Joe.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.

Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Ontdek wintersport in Canada. Kijk op baby-travel.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Pakken ze een podium?
7: Pakken ze een podium?
6: Pak zelf eens een podium.
8: Pak
9: een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Dit is jouw.
0: Het nieuws van 12 uur.
14: Goedenacht. Een van de agenten die deze week gewond raakt bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De ander is van de intensive care af, maar ligt nog in het ziekenhuis. Dat zegt de politie in de talkshow Renze. Bij het geweld werd ook een beveiliger doodgeschoten. Ruim 30 verdachten blijven 2 weken langer vastzitten. Bij een ongeluk met een chemische stof in het Noord-Hollandse Zwaag is een tweede medewerker overleden. Vanmorgen overleed al een andere medewerker. Ze kwamen in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De arbeidsinspectie doet onderzoek. Het kabinet gaat meer geld vrijmaken voor woningcorporaties, meldt RTL. Zo kunnen er meer betaalbare huizen gebouwd worden en is het mogelijk om oudere huizen te verduurzamen. De corporaties vinden het een goed idee. Zij denken vele duizenden extra woningen te kunnen bouwen. En een groep mannen heeft van de week 2 krakers belaagd in een oude school in Zwanenburg bij Haarlem. Ze sloegen de boel met een koevoet, knuppel en bel kort en klein, meldt NH Nieuws. Niemand raakte gewond en de aanvallers zijn gevlucht. De krakers zijn inmiddels allemaal vertrokken. Het is op de meeste plaatsen droog en klaart op. Het is rond de 13 graden in het oosten en 17 in het westen. Morgen begint met zon en stapelwolken, vooral in het noorden een bui. Later een zonnige 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Een van de twee agenten die gewond raakte in Overasselt maakt het goed. Hij is weer thuis. De ander is van de intensive care af, zegt de politie in Talkshow Renssen. Vanavond kwamen tientallen mensen af op een bijeenkomst in het dorp. Volgens de burgemeester zijn de zorgen onder de inwoners groot en dat begrijpt hij ontzettend goed. Een vrouw die wordt verdacht van het verpanden van de kunstcollectie van oud-voetballer Edgar Davids is niet komen opdagen bij de rechter in Londen. Ze ligt volgens haar advocaat in het ziekenhuis nadat er tijdens een vlucht bagage op haar hoofd viel. Davids bracht 37 schilderijen van ruim 2 ton bij de vrouw onder, die ze verpanden. Er zijn nog 20 doeken kwijt. Een man die deze week voor paniek zorgde in het centrum van Bunschoten omdat hij daar met een bel rondliep, wacht al meer dan 5 jaar op psychologische hulp. Zijn moeder vertelt bij RTV Utrecht dat hij denkt dat het oorlog is. Ze trok vaak aan de bel, maar er werd niks mee gedaan. De man werd uiteindelijk getaserd door de politie. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft herhaald dat zijn Russische collega Vladimir Poetin niet van plan is om NAVO-landen aan te vallen. Rusland wordt door veel landen verantwoordelijk gehouden voor de drones met explosieven die bij het vliegveld van Leipzig werden gevonden, behalve door Amerika. Trump zegt Poetin heel goed te kennen. Het is 13 graden in het oosten, 17 in het westen. Morgenochtend een mix van zon en stapelwolken en in het noorden een bui. Later op de dag zonnig en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.

0: het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Het Nederlandse schilderij Damesportret, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi's werd geroofd, wordt teruggegeven aan de nabestaanden van de oorspronkelijke eigenaar. Het doek werd teruggevonden in Argentinië nadat een AD-verslaggever het herkende op foto's. De bezitters werden vervolgd voor het verbergen van het kunstwerk. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar dodelijke ongeluk bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. 2 werknemers kwamen om het leven nadat ze in aanraking kwamen met een gevaarlijke chemische stof. Het is niet bekend om welke stof het gaat, alleen dat het geen gevaar opleverde voor de omgeving. De meeste